0: De Elische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merenstein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merenstein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Lent en Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Trekken en lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
4: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
3: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
5: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europees Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
3: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Almegens bij het NOS Journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
2: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
1: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
3: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
1: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. Bewoners van Merestein Noord in Beverwijk eisen directe actie tegen schimmel in hun huurwoningen. Corporatie Prewonen stopt een presentatie vanwege geschreeuw. Bewoners klagen over jarenlange problemen, wachten tot 2029 op oplossingen en ervaren ernstige gezondheidsklachten door het slechte binnenklimaat. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
7: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
6: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
8: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
6: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagavond brak brand uit in een berging bij een hindoetempel aan de Elbestraat in Beverwijk. Door aanwezige gasflessen ging de brandweer extra voorzichtig te werk en bluste het vuur snel. De politie sloot een deel van de omgeving af. De oorzaak is nog onbekend. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. In Velzen-Noord en Beverwijk bepaalden 40 inwoners het ontwerp van een kunstwerk in de nieuwe onderdoorgang van de Velzertraverse. Kunstenares Rosa Everts verwerkte lokale geschiedenis en natuur in een kleurrijk ontwerp dat vanaf vandaag te zien is. Het kunstwerk moet ook de veiligheid bevorderen. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, Regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
9: De ochtendmix.
10: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Het is woensdag 30 september, de laatste dag van de maand september. En dan zit de eerste maand met de R erin er alweer op. En zo gaan we lekker naar april. En dan komt mei en dan zijn die R'en helemaal weg. Maar we hebben geen klagen, want ook vandaag weer prachtig weer. Dus geniet er weer van. En begin dat te doen met de aflevering van de woensdagochtendmix. Met onder andere aan de andere kant van het glas Rina Haver. Ik zeg nog steeds glas.
1: Aan de andere kant van het glas. We zitten op 2 meter afstand van elkaar. Maar dat geeft helemaal niet. Een hele goede morgen, Rob. En ook een hele goede morgen, luisteraars. En fijn dat u er weer bij bent op deze woensdagochtend om de komende 2 uur met ons door te brengen.
0: We zijn begonnen met Leo Sayer en Long Tall Glasses uit 1974. En Trini Lopez met If I Had a Hammer uit 1963. Gaat hier van alles gebeuren? Vaste luisteraars die weten wat er gaat gebeuren. Maar ook dat u platen kunt aanvragen. Rina, vertel eens.
1: Ja, als we maar gaan draaien of drukken 085 en dan 2020-300. Dus 085-2020-300.
0: En we gaan beginnen, bent u ook gewend, met de wijkschijf die op de zondag altijd bekend wordt gemaakt tussen 9 en 10. En dat is Dans voor mij, Tim Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Welkom bij de Ochtendmix. MUZIEK

0: Ja, en als u denkt van, hé, dat nummer, dat wijsje, dat ken ik ergens van. Rina, jij zegt, dit is een heel bekend nummer eigenlijk, hè?
1: Van jaren geleden, iets van La Collegiala zit in mijn hoofd. En, want gisteren hoorde ik hem ook. En, dus, ja, het wijsje is bekend, ze hebben er alleen een Nederlandse tekst op gezet.
0: Je kan hem zo meefluiten, ja. Zou ik maar zeggen. Goed, het weer was gisteren heerlijk. Het is nog nooit gebeurd dat ik op 29 september... lekker met korte mouwen in de tuin heb gezeten. En plotseling zelfs even naar binnen ging. Omdat ik dacht, de zon is wel erg heet.
1: Echt waar?
0: Ja, echt waar. En wat het vandaag gaat doen en misschien ook morgen, dat horen we bij het volgende onderdeel van dit programma.
2: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de Ochtendmix.
1: Ja, wat het nu is, dat ziet u, een graadje of 17, 18 zijn mijn thermometer in de auto, dat het buiten was, dus die geloof ik dan maar. En wat het vanmiddag gaat worden, nou, het wordt uitzonderlijk warm voor eind september, met 22 tot 24 graden in de Randstad en 25 tot 27 graden in het midden en oosten. En dat wordt ook wel een Indiaanse zomer genoemd. Ach. En dat heb ik in het blokje Frans, straks heb ik daar een liedje over, L'été Indien. En dat betekent eigenlijk alleen maar dat het zulk weer is, terwijl het al herfst is, en dat je het eigenlijk niet meer zou verwachten, dat noemen ze een Indiaanse zomer.
0: Zou het ook kunnen dan dat Sinterklaas bijvoorbeeld over een paar weken aankomt met zweet op zijn voorhoofd?
1: Nou, dat zou kunnen, ja. Nee, maar dan is die tijd alweer voorbij, hoor. Oh. Sinterklaas doet het zo dat het echt wel koud is.
0: Okay.
1: Ja, ja, het is puur eind september, begin oktober.
0: Okay.
1: Alleen pal aan zee, dan is het met 20 tot 22 graden iets minder warm. De zon schijnt met regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over het land. In de loop van de middag wordt de bewolking vanuit het zuidwesten dikker en krijgen Zeeland en Zuid-Holland als eerste te maken met regen. En in de rest van het land blijft het tot in de avond overwegend droog. Dus geniet nog even van deze dag, want voor de rest is het ook alleen maar regen, kan ik u vertellen. Vanavond is het overal bewolkt en trekt er vanuit het zuidwesten een gebied met regen of buien noordwaarts over het land. In het oosten kunnen de buien stevig uitpakken met kans op veel regen en onweer. De buien bereiken pas later in de avond het noordoosten. Voor die tijd blijft het hier nog ruim 20 graden en staat er nauwelijks wind. En vannacht, maar dan ligt u misschien wel in uw lekkere warme bedje. Tenzij je nachtdienst hebt. Dat is natuurlijk wat anders. Maar voor de mensen die dan nog naar buiten moeten, vannacht blijft het buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw ronduit zachte nacht met minima tussen de 17 en 19 graden. En dan denkt u misschien, ja, maar ik moet morgen ook nog weg. 1 oktober, wat kan ik dan verwachten? Nou, morgenochtend komen vooral in het noordoosten en oosten stevige buien voor met kans op onweer, kan het niet mooier voor u maken. Elders is het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en ook zonnige perioden in de kustgebieden. Dat is dan wel weer voor ons belangrijk. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op een aangename 19 graden. De zuidwestenwind is meestal matig van kracht. Morgenmiddag is ook nog steeds kans op regen of buien. Middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. En daar moeten we het eigenlijk wel een beetje mee doen. Morgenavond klaart het vanuit het zuidwesten op 12 tot 14 graden. En morgennacht is het 8 tot 12 graden. Dus het wordt duidelijk kouder. En wat het voor de rest wordt, dat mag Ab morgen vertellen.
0: Zo is het. Dankjewel, Rina.
1: Alsjeblieft.

0: toch wel lief, hè, zo'n nummertje. Hey Paula, door Paul en Paula. En dan zeggen ze dat ze van elkaar houden. Dan gaan ze trouwen. En dan heten ze Paul en Paula. Ja, zoiets. Ja, toch zo ongeveer. Zo werkt het toch ongeveer?
1: Ja, zo ongeveer werkt het wel. Ik heb helemaal niet op de tekst gelet erop.
0: Maar dan zijn we altijd samen. Ik denk, nou, dat is wel leuk. Paul en Paula.
2: Ja.
0: Nou, oké.
3: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: En we gaan weer even kijken en vooral ook luisteren naar onze website eimond360.nl. Laat u straks een fragment horen van Kijk en Luister, oftewel Eimond kiest. En de rest kunt u allemaal lezen en volgen op die eimond360.nl. Waar u naar gaat luisteren, dat zijn vragen over de haalbaarheid van het AZC Westerhoutweg. De waterstofleiding loopt namelijk door het terrein. Hoe haalbaar zijn de plannen voor een AZC aan de Westerhoutweg in Beverwijk nu werkelijk? Samen Lokaal Beverwijk wil daar duidelijkheid over van het college. Hoeveel gaat het kosten en waarom mag er nu wel gebouwd worden, terwijl het eerst niet mocht? Martin Rensen die heeft gesproken met niemand minder dan de man die daar alles over weet. En die is van Samen Lokaal, namelijk Maurits Meijer. En daar laten we u een fragment van horen.
4: Dit is Eimond kiest, het politieke programma van Eimond 360. Mijn naam is Martin Rensen en aan tafel bij mij zit Maurits Meijer. En Maurits is de fractievoorzitter van Samen Lokaal Beverwijk.
5: Ja.
4: Welkom.
5: Dankjewel.
4: Maurits, Samen Lokaal zat in het college, moet ik zeggen. Jij bent nu fractievoorzitter in de nieuwe periode in de oppositie. Ben je al een klein beetje gewend aan je nieuwe rol?
5: Ja, natuurlijk. We draaien alweer eventjes een tijd. En iedereen bent heel snel in zijn nieuwe rol. Politieke seizoen is weer begonnen, dus je moet ook wel natuurlijk.
4: Ja.
5: Het is even wennen geweest in het begin. Van de ene kant van het politieke arena naar de andere kant. Maar ook daarin kunnen we ons wel vinden en zien we ook absoluut kansen.
4: Ja, en als je dat zegt, hè, van de ene kant vanuit een coalitiesituatie naar een oppositiesituatie. Ja. Maar voor jou betekent het ook nog dat je in je vorige periode van de VVD overstapte tijdens die periode naar Samen Lokaal.
5: Ja, ook heel bijzonder geweest voor mezelf.
4: Waarom?
5: Ook.
4: En waarom? Wat was je overweging?
5: Op een gegeven moment vorm je jezelf ook als mens. En ik ben ondernemer in deze regio. Dan wordt het vanzelfsprekend een klein beetje richting de VVD ook gegaan.
4: Mm-hmm.
5: Maar ik miste ook een stukje sociaal-maatschappelijk binnen de VVD op dat moment.
4: Ja.
5: En ik heb nog een rol als brandweerman in deze stad. Waardoor ik eigenlijk dacht, ja, ik kom bij mensen in alle lagen van onze samenleving over de vloer. Ik zie ook hoe het bij andere lagen en andere buurten is. Samen Lokaal heeft veel aandacht voor de wijkaanpak. En veel aandacht voor wat er leeft in de wijken. En vandaar dat het uiteindelijk is gebeurd dat ik over ben gegaan van partij naar partij.
4: Maar in die snelle ontwikkeling ben je nu ook zelfs fractievoorzitter. Terwijl ik verwacht zou hebben, Ali Bo was wethouder, nu in de oppositie. Ja. En Ali wordt dan weer fractievoorzitter.
5: Ja.
4: Waar is die voor gekozen?
5: Nee, dat klopt.
4: Waarom niet?
5: Ali was natuurlijk ook wethouder.
4: Ja.
5: En uiteindelijk zijn wij. Hij was natuurlijk ons wethouderskandidaat ook op dat moment. En toen wij een andere rol toebedeeld kregen, hebben we ook naar onszelf in de partij gekeken. Hoe komt dat? Hoe gaan we ons de komende 4 jaar richten? En Ali wil echt ook zelf terug naar de oorsprong van de partij. Dus contact met de wijken, daar legt ze aan kracht. Het contact maken met de mensen in de wijken, met de ondernemers, met iedereen die hier leeft en beleeft. En toen hebben we eigenlijk voor gekozen een andere fractievoorzitter. Ik had die ambitie ook.
4: Maar er komt uit een periode dat jullie toch pijn moeten hebben gevoeld dat je als winnaar uit de verkiezingen komt en dan vervolgens buiten de boot valt in de collegeonderhandelingen en de collegevorming uiteindelijk.
5: Ja, dan gaat van een hyperpiepstemming naar de verkiezingen. Je bent blij dat je weer de grootste bent geworden. Het vertrouwen hebt gekregen van de meeste inwoners van onze stad en ons dorp. En dan ga je naar een periode van teleurstelling. Dat is eigenlijk wat het is.
4: Ja.
5: Dus je mag niet meedoen. Zo klinkt het dan wat hard. Maar en dan kun je hem blijven hangen heel lang. Maar uiteindelijk willen we ook gewoon kiezen om focus te hebben op wat er nog wel kan. Dus samenwerking te zoeken bij de kansen die er komen vanuit de coalitie.
4: Mm-hmm.
5: Aan te sluiten of ideeën met elkaar te pitchen. En toch eens te worden. Maar we blijven wel zeer kritisch uiteraard.
4: Uiteraard.
0: En natuurlijk gaat Maurits Meijer in dit gesprek ook praten over het AMC. Want Beverwijk moet op grond van de spreidingswet zorgen voor de opvang van asielzoekers. De gemeenteraad wees Westerhoutweg 2A in 2024 al aan als meest geschikte locatie. En daarna bleek dat de ontwikkeling van het terrein echter ingewikkelder is dan gedacht. Op en rond de locatie liggen namelijk kabels en leidingen, onder meer voor waterstof, wat Tata in de toekomst wil gebruiken om groen staal te maken. We hebben vragen gesteld omdat we duidelijkheid willen, legt fractievoorzitter Maurice Meijer, u hoorde hem zojuist uit. Volgens de wethouder kan en mag het nu wel, maar het wordt niet onderbouwd. Er is zoveel gezegd en geschreven over het onderwerp. Het ligt ook voor sommigen gevoelig, maar niemand is er gebaat bij als het onduidelijk blijft of als het uiteindelijk toch niet kan. De fractie die vraagt of het college daadwerkelijk beschikt over een schriftelijke business case en een goede financiële onderbouwing. Als die er niet is, dan wil de partij weten waarop de uitspraak van de wethouder dan wel is gebaseerd. Nou, het hele interview met Maurice Meijer en alles over het AZC aan het Westerhoutweg kunt u lezen op onze website eimond360.nl.
3: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: Ja, Frankie Avalon en Gingerbread. En ik krijg al een beetje kerstgevoelens, want het gaat over een speculaaspopje. En ik hoor in de tekst dat hij zegt van... You become a gingerbread when you are naughty. Or not when you are naughty or nice of zo. Ja, jouw Engels is beter, net zoals je Frans. Maar het was een beetje een voorkerstig nummer, laat ik zo zeggen.
1: Ja. Daar heeft het in ieder geval in zijn tekst een beetje mee te maken. Ik denk dat hij een beetje uitkijkt naar de feestdagen met zijn liefje.
0: Hij is in een tuincentrum geweest en hij zag het allemaal aflikkeren. En hij denkt, ach, was het alvast maar zo ver.
1: Maar dat denk je ook als je bij ons in de supermarkt loopt. Denk je,
0: alweer een letter in de kruidnoot.
1: Daar liggen de letters en de kruidnoten alweer. Ja.
0: Rondje
1: en
0: Holland.
1: Het moet nog 1 oktober worden.
0: Ja,
1: Rondje Hollands. Voordat ik daaraan ga beginnen, zeg ik nog eventjes... Hierna meteen ook een verzoekje. Mocht u daar nog wat aan toe willen voegen... dan moet u natuurlijk niet gaan bellen als ik zit te praten... want dan wordt het een beetje moeilijk. Maar zodra ik gestopt ben met praten... mag u bellen 085 en dan 2020-300... want er liggen een hele stapel lege verzoekjes... en ik zie ze graag gevuld voordat het 12 uur is. Maar we gaan eerst even op naar het Rondje Hollands. We gaan beginnen met Connie van der Bos en Roosje mijn Roosje. Dan komen de havenzangers, die bezingen Kleine Greetje uit de polder... en Cornelis Vreeswijk, mijn eigen IJmuidens... nee hoor, hij was meer Zweed dan IJmuidenaar... want hij heeft zijn hele leven in Zweden gewoond. Maar Cornelis Vreeswijk, die sluit de rij met de Nozem en de Non.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
1: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.
2: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoette

Redelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jans

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven

0: volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: En dit was het rondje Hollands.
2: Ja, dat was het rondje Hollands. Ik zit net weer eventjes op mijn plek, want we hebben constant telefoon.
1: Het is druk.
2: Dus, ja, dat is hartstikke leuk. Daar vragen we ook om, dus prima. U hoorde Cornelis Vreeswijk en de Nozemen de Non. Daarvoor de havenzangers met Kleine Greetje uit de polder. En als eerste hoorde u Connie van der Bos en Roosje, mijn Roosje.
1: En dan gaan we naar 3 verzoekplaten, want we hebben zo'n waslijst. We hebben 2 uur zijn we ook al aan het vullen.
2: Ja, we zijn 2 uur ook al aan het vullen, maar dat is prima. Hè? U mag gewoon blijven bellen, 085 2020 300. We gaan naar Hans Visser. Die wil graag voor ons en voor iedereen die de muziek die hij uitkiest leuk vindt. De mamas en de papas horen en California Dreaming. Dan hebben we Toon Minnebo. Die vraagt voor Lydia en voor ons Tom Jones aan. En dat wordt de Funny Familiar Forgotten Feelings. En John Doesburg die heeft ook nog weer gebeld. En die wil graag voor zichzelf en voor ons Neil Young laten draaien met Comes a Time.
3: Het is weer tijd.

0: Neil Young en Comes the Time, dat waren drie verzoekjes achter elkaar. En u kunt blijven bellen natuurlijk voor die verzoekjes om aan te vragen. Want we hebben nog een tweede uur. Dus het kan nog steeds. 085-2020-300. Rinja, jij hebt de top 40 voor je, want we gaan 50 jaar terug in de tijd. Vertel eens eventjes.
1: Dit was een top 40 van 25 september 1976. Dus als we een klein beetje doorrekenen, dan weten we dat dat 50 jaar geleden is. En we kijken eventjes wie er nieuw binnen zijn gekomen. Nou, gisteren hadden we er al eentje op 28. Vandaag gaan we die op 29 behandelen die nieuw binnen is gekomen. En dat was de man met de grote bril. Hij is niet meer, want hij is ook ouder geworden. 50 jaar ouder dan toen hij dit zong. En dan heb ik het over Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel.
0: Hij kwam binnen op 29, maar het werd een enorm groot hit. Ik vermoed dat u op 1 terechtkomt over een paar weken.
1: Dat zou best wel eens kunnen, ja.
0: Aan de andere kant van het nieuws zijn wij terug. Graag tot straks.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300
5: 1988.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op deze woensdag, de 30ste september van het jaar 2026. Het idee, Rina, dat je over 3 maanden al een oliebol erin schuift.
1: Ja, want zitten we bijna 1 januari, of oudejaarsavond. Ja.
0: Lekker kunnen we weer vooruitkijken naar de lente en de zomer.
1: Ja. Die gaat wel heel hard nu, hoor, Rob.
0: Ja, maar ik hou niet van winter. Dus dat
1: ik vind dat ook wel gezellig. Als er maar niet te veel sneeuw en ijs ligt, dan vind ik het prima.
0: We zijn die tweede uur begonnen met Glenn Madeiros. Nothing's Gonna Change My Love For You uit 1988. En van vroeger, 1966, Sunny Afternoon van The Kinks. En we hebben weer verzoekplaten. En daar weet jij alles van. Want mensen kunnen nog steeds bellen met 085... 2020-300. Vertel.
1: Ja hoor, er liggen nog lege verzoekjes, dus die kunnen gevuld worden. Maar er zijn al 2 mensen die dat gedaan hebben in het vorige uur al, maar we moesten ze doorschuiven naar dit uur. En dat is bijvoorbeeld Ria Wolken geweest. Zij wil voor de bewoners van de Zandkraai en voor Corrie Stam en Herman en voor Trace Flores Lenny Koer laten draaien met de poppies. En dan gaan zij zingen Visite. En Kitty Schone die belde en die wilde graag voor de flathuizen de Nauweland een stukje klassiek of semi-klassiek. In de vorm van André van Duin. Nee. Gaan we even opnieuw doen. In de vorm van André Rieu. En wij draaien speciaal voor deze mensen The Second Waltz.
0: Ja, dan heb ik gewoon zin in iets Engelstaligs daarna. Dan komt er gewoon even nog zomaar voorbij Cliff Richard and the Shadows met I Love You. Maar eerst dus Lenny Koer en André Rieu.
2: Het is weer tijd.

0: Ik kende dit nummer niet, Cliff Richard en de Shadows met I Love You. Het is ochtendmix, het is Eimond 360. We hebben de website, we hebben de tv, we hebben de radio. En we hebben natuurlijk dit.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: En dat halen we even van onze collega's van het Noord-Hollands Dagblad. Want de herfstvakantie nadert en daar gaat Rina straks meer over vertellen. Herfstfeest op Boerenerf Sparenwoude. Alles in het teken van de herfst. Boerenerf Sparenwoude viert zondag 4 oktober het herfstfeest. Van 1 uur tot 4 uur staat het erf in het teken van de herfst, oogst, dieren en natuur. Want vergis u niet, zondag 4 oktober is het natuurlijk ook Werelddierendag. De bezigheid duurt van 1 tot 4 uur en is verdeeld in de herfst, oogst, dieren en natuur. Bezoekers kunnen meedoen aan verschillende activiteiten en demonstraties voor jong en oud. Zo is er de herfstexpeditie met de boswachters, ponyrijden met manege Ponypower, koeien voeren samen met de boer, ontmoeten van imkers en informatie over bijen. Vanwege Werelddierendag zijn er extra dierenactiviteiten. Kinderen kunnen luisteren naar verhalen in de dierenvoorleeshoek. Ponyrijden en samen met de boer de koeien dus voeren. Ook is er volop aandacht voor de andere boerderijdieren. De toegang tot het herfstfeest is gratis. Voor de kinderactiviteiten is een stempelkaart verkrijgbaar voor 10 euro. En deze kan online worden gereserveerd of op de dag zelf bij de balie worden gekocht. Meer informatie en reserveren kan via www.boerderijzorgvrij.nl/agenda/evenement. Ik herhaal www, maar dat hoeft eigenlijk niet meer, boerderijzorgvrij.nl/agenda/evenement. Dat gaat over 4 oktober en een week later dan is het herfstvakantie in de regio. En daar weet Rina weer alles vanaf.
2: Ja, zeker, want we hebben een bericht binnengekregen van Team Sport Service Kennemerland. En mocht u nou kinderen hebben in de groep 3 tot en met 8 in Heemskerk en Castricum, dan en u denkt van ja, straks komt die herfstvakantie er weer aan, maar om ze nou de hele dag binnen te laten zitten, daar pas ik toch ook even voor, dan hebben we misschien een paar goede ideeën voor u. Want heeft u zin om lekker te sporten in de herfstvakantie? Dat kan. Doe mee met de gratis vakantieactiviteiten voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8 van de Heemskerkse en Castricumse basisscholen. Op maandag 12 oktober kun je kennis maken met freerunnen bij Monkey Motion in Castricum. Hier leer je coole moves van professionals. Ja. Op dinsdag 13... Ja, zou jij ook wel willen, hè, Rob? Op dinsdag 13 oktober kun je meedoen aan de sportinstuif in de Waterakkers. Er is een stormbaan en je kunt kennis maken met basketbal en badminton. Kom lekker sporten, spelen, springen, badmintonnen en basketballen. Op woensdag 14 oktober worden de speelplekken aan de Huibertspootstraat en de Cornelis Geelvinkstraat, dat is naast het Kruifkoord, om 3 uur feestelijk geopend. Daarnaast is er een stunt-step-clinic. Moeilijk woord. Nou. Een stunt-step-clinic op de skatebaan om 3:30 en om 4 uur. Op donderdag 15 oktober kun je meedoen met Smashball en Mario Tref. Deze sport- en spelcombinatie met medewerking van VV Kronenburg is in Sporthal De Bloemen in Castricum. Nou, als je nou enthousiast bent geworden of je ouders zijn enthousiast geworden en die willen jou daarheen brengen, dan kun je je aanmelden. En dat is verplicht. Het is niet van, nou, we kijken wel. Nee. Want vol is vol. En aanmelden kan dus via teamsportservice.nl /Kennemerland/activiteiten. Dus dat herhaal ik nog even. Aanmelden voor deze dingen die ik net heb opgenoemd kan via teamsportservice.nl /Kennemerland/activiteiten.
0: Is er ook nog een website waar we het allemaal op terug kunnen lezen?
2: Je kan... nee, ja, dat heb ik net genoemd, toch?
0: Oh, dat heb ik net genoemd. Oh, ja.
2: En je kan bij vragen stellen, vragen die je eventueel hebt, kun je nog mailen naar kennemerland@teamsportservice.nl.
0: Wordt er wel best veel georganiseerd, hè, voor de jeugd in de herfstvakantie.
2: Ja.
0: In mijn tijd ging ik altijd gewoon met mijn ouders het bos in.
2: Of naar de Spelenjaren.
0: Ja, gingen we eigenlijk eikels zoeken. Dat soort dingen, weet je wel, ja.
2: Ja.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: Miley Cyrus en Wrecking Ball. En ik vond het altijd een prachtige clip. Want dan zat ze op een soort sloopkogel. Daar zat ze dan op. En dan werd ze met een of andere hijskraan, met die sloopkogel, werd ze tegen de muur aangebeukt. En dan werd het Wrecking Ball of zo. Kan je nog herinneren?
1: Een Wrecking Ball is een sloopkogel. Dus ja, dat klopt wel.
0: Ja, ja. Ja. Het zal niet een keus van jou zijn, denk ik. Want jij komt met wat anders.
1: Ja, ik ga heel ver terug in de tijd. Want hij zou nu, ik zat toevallig te denken, hij zou nu 109 zijn geweest. Dus ja, we gaan heel ver terug in de tijd. Hij werd in 1917 geboren in Steubenville, Ohio. En hij kende helemaal niet eens Engels, want hij kon alleen maar Italiaans.
0: Oh.
1: En toen heeft zijn vrouw, zijn eerste vrouw, die heeft hem echt, die heeft hem eigenlijk zo goed Amerikaans leren spreken, dat hij daar zijn carrière mee heeft op kunnen bouwen. En over wie heb ik het dan? Ik heb het over Dino Crocetti, oftewel Dean Martin.
0: Oh,
1: en ja, dan kan je heel veel kiezen. Een van zijn mooie nummers vind ik Sway.
0: Nee.
1: Nee.
2: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: Ja, dat was de keus van Rina Haver. En die hebben we met liefde gedraaid. Want vorige week was het ook zo druk. En toen kwamen we er helemaal niet aan toe.
1: Nee. Dus, maar ja, de verzoekjes gaan voor, zeggen we altijd. Ja, dus dat mijn keus dan vervalt, dat vind ik verder prima hoor.
0: Wat niet vervalt, is het rondje Frans.
1: Ja, dat gaan we nu doen, hè, neem ik aan. Want ja, het is vier minuten over 10:30. Dus we zitten alweer 4 minuten over onze geplande tijd.
0: Ja.
1: Nou ja, nou hebben we als we maar voor 12 klaar zijn. Dat is eigenlijk een beetje de strekking. We gaan zo dadelijk luisteren naar Julien Clerc en Hélène uit 1987. Joe Dassin mocht natuurlijk vandaag niet ontbreken met zijn Indiaanse zomer. Oftewel L'été Indien uit 1975. En Céline Dion die zingt Pour que tu m'aimes encore.
2: Bonjour, voici une courte séance de français avec Rina Haver.

0: En terwijl Céline Dion doorzingt, gaat Rina Haver het Rondje Frans afkondigen.
1: Ja, want dit was dus Pour que tu m'aimes encore van Céline Dion, die op dit moment weer volle zalen trekt in Parijs, na een hele tijd ziek te zijn geweest. Ja. Gunnen we er van harte. En L'été Indien hoorde u van Joe Dassin. Dat sloeg natuurlijk op het weer, de Indiaanse zomer. En Hélène, dat was het liedje van Julien Clerc, waar hij een grote hit mee had in 1987.
0: Ja.
1: Dan hebben we nog een verzoekje liggen. En degene die dat heeft aangevraagd, die denkt, komt hij nog? Ja, wel zeker, want ik heb hem de hele tijd in mijn handen. Dus vergeten kunnen we hem niet. En dat is dan afkomstig van Nicolaas. Hij wil graag voor iedereen op luisteren en voor de ochtendmix. Wil hij Save the Last Dance for Me van The Drifters.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En deze dag, dat is dus 30 september, maar dan door de jaren heen. In 1791 dan was de opera Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart in première gegaan in Wenen. In 1955 verongelukt James Dean in een Porsche 550 Spyder. Verongelukt James Dean, de 24-jarige acteur, is een verdienstelijke coureur. Op weg naar een race in Californië krijgt hij een aanrijding met een andere automobilist. Hij overlijdt kort daarna in het ziekenhuis. James Dean wordt onder meer onsterfelijk door zijn rol als de opstandige tiener in Rebel Without a Cause. In die film speelt hij samen met Natalie Wood. Gaan we naar 2009, 50 kilometer ten noordwesten van de havenstad Padang op het Indonesische eiland.

0: Eiland Sumatra vindt een aardbeving plaats van 7,6 op de schaal van Richter. Gebouwen storten in, waaronder een ziekenhuis. De aardbeving kost aan zeker 1100 mensen het leven. In 2015 in de provincie Groningen, gewoon bij ons in Nederland, vindt om 7:05 de zwaarste aardbeving van dit jaar tot nu toe plaats. Met een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt bij Hellum. Later in de avond volgt bij het Drentse Emmen een aardbeving met een kracht van 2,3. In 2023 in de Botany Bay van de Australische stad Sydney komt een visser om het leven nadat zijn boot wordt getroffen door de deining die door een opduikende walvis wordt veroorzaakt. Een tweede opvarende slaat ook overboord, maar hij overleeft het ongeluk.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: Ja, we gaan eerst even naar onze eigen artiesten, onze eigen luisteraars. Als u thuis lekker met een gebakje zit en misschien één kaarsje daarin, omdat u denkt van we gaan er toch iets feestelijks van maken vandaag, dan willen wij u van harte feliciteren namens Eimond 360. En dat u maar weer een heel mooi en gezond jaar tegemoet mag gaan. Maar er zijn ook nog wat bekendere mensen jarig. Een Angie Dickinson bijvoorbeeld. U kent haar als film- en televisieactrice. Ik wou net aan de mannen hier vragen. Ja. Van, weten jullie nog hoe zij heette als politie-inspecteur? Maar dat was inderdaad Pepper. Zij is vandaag 95 geworden, jawel. Frank Rijkaard is jarig. Hij is vandaag 64 geworden. Wilfried de Jong, de Nederlandse theatermaker en televisieprogrammamaker, viert vandaag zijn 69ste verjaardag. Udo Jurgens, die is niet meer onder ons, maar zou 92 zijn geworden. Max Verstappen, de Formule 1-coureur, die mag vandaag 29 kaarsjes uitblazen. Martina Hingis, de tennisspeelster uit Zwitserland. Hingis, ja, goed. Ik hoorde je wel hoor, Frank. Hingis, die is vandaag 46 geworden. Paul de Munnik, de Nederlandse acteur en cabaretier die samen met Akda natuurlijk ook optreedt als Akda en de Munnik, is vandaag 56 geworden. Henk Spaan, 78. En de laatste, daar gaan we een stukje muziek van draaien. Want dat is Johnny Mathis. Hij is vandaag 91 jaar geworden. En ooit zong hij I'm Stone in Love with You.

0: Ja, en omdat hij jarig is, even Johnny Mathews en I'm So In Love With You. En dat komt omdat hij vandaag jarig was. En hij werd vandaag, of hij wordt...
1: 91. Ja, ja.
0: Wie lang geen 91 is en nog vol met bravoure hier straks Eindeloos Eimond gaat presenteren. Dat is Frank Koning, die zit helemaal klaar. En die is even druk aan het kijken wat hij allemaal gaat draaien en gaat doen. Maar dat komt allemaal wel goed. Geniet daarvan tussen 12 en 2. Eindeloos Eimond met Frank Koning. Zeggen wij tegen u. Morgen is er weer een ochtendmix tussen 10 en 12. En dit duo, dus wel Lina en ik, wij zijn er volgende week weer.
1: Ja, wij zijn er volgende week.
0: En we gaan eruit met This Is My Life van Julie Bessie. Eindelijk, want die hebben we eigenlijk al vanaf 10 uur klaar.
1: Elke keer wordt die eruit gegooid. Nee, ja, geen tijd, geen tijd.
0: Ik moet een gauw knopje indrukken, als komen we er weer niet naartoe.
1: Anders redden we het nog niet.
0: Anders redden we het weer niet. Maak er een mooie dag van. Geniet van deze waarschijnlijk laatste mooie warme dag. En wat de ochtendmix betreft, tot morgen. En veel plezier met Eindeloos Eimond.
1: Dag.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot had het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
9: Eindeloos Eimond.

Laatste dag van september. Het is 4:05. En dit is Eindeloos Eimond tot 2:00 bij Eimond 360. Dank aan Rina Haver en Rob Keeser voor de afgelopen 2:00 ochtendmix. En wij gaan er 2:00 lang tegenaan. Ik krijg altijd een erfenisje van Rina en Rob. Overigens, als mijn stem een beetje hees klinkt en zo, dat klopt. Ik weet niet wat het is, maar er is iets op mijn stem geslagen. Ik doe mijn best. Ik zei erfenis, want ik vraag altijd, jongens, noem eens een jaartal en dan draait daar muziek uit, hè, uit dat jaartal. En toen zeiden ze 2005. Dus de komende 2:00 muziek uit het jaar 2000.

Verder hebben we het nieuws uit de Eimond. We hebben een reportage die gemaakt is door een van de redactieleden van Eimond 360. En uiteraard ook het filmoverzicht. Wat is er de komende week allemaal in de bioscopen te zien en te beleven?

Ja, Madonna. Maar het was ook een beetje ABBA uit 2005. Het nummer heette Hang Up. En in 2005 hadden U2 ook weer de nodige hits. Deze bijvoorbeeld. Sometimes you can't make it on your own.

0: Thee.
1: Eimond 360.
2: Dit is Eimond kiest, het politieke programma van Eimond 360. Mijn naam is Martin Rensen en aan tafel bij mij zit Maurice Meijer. En Maurice is de fractievoorzitter van Samen Lokaal Beverwijk.
3: Ja.
2: Welkom.
3: Dankjewel.
2: Maurice, Samen Lokaal zat in de raad, zat in het college moet ik zeggen. Jij bent nu fractievoorzitter in de nieuwe periode in de oppositie. Ben je al een klein beetje gewend aan je nieuwe rol?
3: Ja, natuurlijk. We draaien alweer eventjes een tijd. En iedereen went heel snel in zijn nieuwe rol. Politieke seizoen is weer begonnen, dus je moet ook wel natuurlijk.
2: Ja.
3: Het is even wennen geweest in het begin. Van de ene kant van het politieke arena naar de andere kant. Maar ook daarin kunnen we ons wel vinden en zien we ook absoluut kansen.
2: Ja, en als je dat zegt, hè, van de ene kant vanuit een coalitiesituatie naar een oppositiesituatie. Ja. Maar voor jou betekent het ook nog dat je in je vorige periode van de VVD overstapte tijdens die periode naar Samen Lokaal.
3: Ja, ook heel bijzonder geweest voor mezelf.
2: Waarom?
3: Ook.
2: En waarom? Wat was je overweging?
3: Op een gegeven moment vorm je jezelf ook als mens. En ik ben ondernemer in deze regio. Dan wordt het vanzelfsprekend een klein beetje richting de VVD ook gegaan.
2: Mm-hmm.
3: Maar ik miste ook een stukje sociaal-maatschappelijk binnen de VVD op dat moment.
2: Ja.
3: En ik heb nog een rol als brandweerman in deze stad. Waardoor ik eigenlijk dacht, ja, ik kom bij mensen in alle lagen van onze samenleving over de vloer. Ik zie ook hoe het bij andere lagen en andere buurten is. Samen Lokaal heeft veel aandacht voor de wijkaanpak. En veel aandacht voor wat er leeft in de wijken. En vandaar dat het uiteindelijk is gebeurd dat ik over ben gegaan van partij naar partij.
2: Maar in die snelle ontwikkeling ben je nu ook zelfs fractievoorzitter. Terwijl ik verwacht zou hebben, Ali Bo was wethouder, nu in de oppositie. Ja. En Ali wordt dan weer fractievoorzitter.
3: Ja.
2: Waar is die
3: voor
2: gekozen?
3: Nee, dat klopt.
2: Waarom niet?
3: Ali was natuurlijk ook wethouder.
2: Ja.
3: En uiteindelijk zijn wij... hij was natuurlijk ons wethouderskandidaat ook op dat moment. En toen wij een andere rol toebedeeld kregen... hebben we ook naar onszelf in de partij gekeken. Hoe komt dat? Hoe gaan we ons de komende 4 jaar richten? En Ali wil echt ook zelf terug naar de oorsprong van de partij. Dus contact met de wijken, daar legt ze aan kracht. Het contact maken met de mensen in de wijken, met de ondernemers, met iedereen die hier leeft en beleeft. En toen hebben we eigenlijk voor gekozen een andere fractievoorzitter. Ik had die ambitie ook.
2: Maar er komt uit een periode dat jullie toch pijn moeten hebben gevoeld dat je als winnaar uit de verkiezingen komt en dan vervolgens buiten de boot valt in de collegeonderhandelingen en de collegevorming uiteindelijk.
3: Ja, dan gaat van een hyperpiepstemming naar de verkiezingen. Je bent blij dat je weer de grootste bent geworden, het vertrouwen hebt gekregen van de meeste inwoners van onze stad en ons dorp. En dan ga je naar een periode van teleurstelling, dat is eigenlijk wat het is.
2: Ja.
3: Dus je mag niet meedoen, zo klinkt het dan wat hard, maar en dan kun je hem blijven hangen, heel lang. Maar uiteindelijk willen we ook voor kiezen om focus te hebben op wat er nog wel kan. Dus samenwerking te zoeken bij de kansen die er komen vanuit de coalitie.
2: Mm-hmm.
3: Aan te sluiten of ideeën met elkaar te pitchen. En toch eens te worden. Maar we blijven wel zeer kritisch uiteraard.
2: Uiteraard. En als ik dan wel lees in met name ook jouw introductie op jullie pagina van Samen Lokaal Beverwijk.
3: Ja.
2: Dan schrijf je over de politieke reis. In het vorige collegeperiode is die politieke reis gestart met jullie programma van toen.
3: Ja.
2: Met de verwachting dat je door kon reizen naar een doel. Is die reis nu gestopt?
3: Ja, sommige mensen lopen ook niet in één keer in Santiago de Compostela. Die stoppen onderweg een keertje en reizen daarna verder. Dus we hopen dat we in ieder geval over 3,5 jaar zelf weer aan het roer mogen zitten. Daar doen we ook alles voor. Wat nu zaak is, dat alles waar we mee begonnen zijn met het eerste deel van onze reis, om daar te waken dat het ook blijft zoals het is. Het coalitieprogramma is natuurlijk opgesteld. Daar herkennen we dingen in waar we het allemaal over eens kunnen zijn.
2: Mm-hmm.
3: We herkennen ook absoluut dingen in die daar niet in thuis horen. Dus het is voor ons scherp om kritisch op te blijven.
2: Ja.
3: En aandacht te vragen voor wat er leeft in de stad.
2: En over wat er leeft in de stad is dan met name de ontwikkeling rond het ACC. We hadden hier de wethouder uitgenodigd en volledig voorbereid en belt af. Gelukkig wil jij komen.
3: Ja.
2: Wilde jij komen en ben je er ook. Want Samen Lokaal heeft vragen gesteld over het ACC en de komst van het ACC.
3: Ja.
2: Waarom hebben jullie vragen gesteld in deze fase?
3: Het is natuurlijk een punt wat ontzettend leeft. Hè. Het leeft in het land, het leeft in onze eigen regio, in onze stad en dorp. En er zijn heel veel meningen op dit onderwerp. Je kunt er heel erg voor zijn, je kunt er heel erg tegen zijn. Maar het feit is dat we een wet hebben in te vullen. En Den Haag wil ook dat we dat doorvoeren. En daarom staan we ook natuurlijk onder wat meer toezicht op dit moment. Dat betekent dat we verantwoord moeten invullen. En we hebben er niets aan dat we onze inwoners vertellen... We gaan dit doen en een jaar later we gaan dat doen. En een maand later we gaan zus doen. Dus we willen duidelijkheid. En als we eerst een besluit hebben genomen... in ieder geval als voorkeurslocatie aan te wijzen de Westerhoutpad... dat niet door kan gaan op een gegeven moment. Dat is uiteindelijk iets dat... kon dat geen doorgang vinden, was niet de locatie geworden. Dat dat nu wel kan. Dan zijn we benieuwd waarom. Wat is er veranderd? Er liggen ook allerlei onderzoeken die moeten nog afgerond worden of nog gestart worden. Wij zien graag dat dat volledig is voordat je ons inwoners gaat vertellen het gaat wel of niet gebeuren.
2: Hoor ik je nou tussen de regels door zeggen dat de wethouder misschien wat enthousiast is geweest met zijn mededeling een paar weken geleden?
3: Nee, ik denk dat hij transparant was. Absoluut. Ik vind het mooi als in ieder geval de wethouder ons op de hoogte houdt als raad van wat er gebeurt. Actueel. En dit was ook iets zeer actueels. Het kwam die dag binnen en hij heeft het met ons gedeeld. Dus dat is absoluut iets waar de raad recht op heeft. Maar ik vind wel, voordat we echt daar onze inwoners over kunnen informeren en als ze echt stappen kunnen maken erin, vind ik wel dat ze als ze spreken over een business case die positief is, dat we niet kunnen zeggen over een tijdje, ja, we hebben de veiligheid bekeken. Ja, dat gaat toch niet lukken. Nee. We kijken naar leefbaarheid.
2: Welke zorg hebben jullie als het om die locatie gaat?
3: Nou, er is natuurlijk een tracé. Er liggen leidingen en er komen leidingen.
2: Wat voor soort leidingen?
3: Nou, bijvoorbeeld, we zijn daar met aanleiding van energie aan land. Hè. Dus er komen daar wat leidingen binnen. Tata heeft daar wat leidingen lopen. Er komen wat waterstofontwikkelingen zijn er natuurlijk in die regio. En er zijn natuurlijk allerlei regels over het bouwen op en rond dat soort tracés. Er moet nog gegraven worden. Dus het geeft allerlei onrust. En de mensen die daar zometeen gehuisvest worden, al is het tijdelijk, die zijn ook gebaat bij een stukje rust. Kijk, en het is natuurlijk altijd.
2: Is het dan wel een locatie voor een ACC? In jullie beeld?
3: Ja, dan zou je kunnen zeggen, als je zoekt naar een locatie waar leefbaarheid is, kan er ook gewoond worden. Hè? Dus dat is ook altijd lastig. Want we hebben ook een opgave dat we graag willen bouwen voor deze inwoners. Dus dat luistert altijd heel nauw. Want je wil en bouwen, maar je wil ook voldoen aan de wet, hè? Aan de spreidingswet. Als wij zeggen, er kan geleefd worden, in mijn beleving vind ik dat dat veilig en verantwoord moet kunnen. En dat ook al is maar 5 jaar. Daar mag eigenlijk geen verschil in zijn. Dus het moet wel veilig verantwoord zijn. Daarin zitten we een klein beetje op een ander spoor. Wij hebben inmiddels meer de overtuiging dat kleinschaligheid passend in de wijk beter gaat passen. Omdat een kleinschalige opvang op meerdere locaties in de wijken maatschappelijk beter geaccepteerd wordt.
2: Dat betekent feitelijk, als ik een week geleden lees in de krant en op televisie zie een onderzoek dat met name ook kinderen in dit soort opvangcentra verwaarloosd worden. Omdat ze in fabriekshallen zitten of in oude gebouwen, langs de snelweg, langs een trein, een spoortraject. Westerhoutweg is ook een traject of een locatie langs een autotraject en een spoortraject. Is die locatie dan zo gelukkig?
3: Het zijn natuurlijk schrijnende gevallen überhaupt al die de opvang zoeken. Hè? Dus dat is natuurlijk al betreurenswaardig dat het moet gebeuren. We moeten ze opvangen, dus die discussie is niet lokaal. Wij moeten voldoen aan een spreidingswet. Wij vinden wel dat dat dusdanig moet gebeuren. Dat daar ook een stukje leefgenot. Hè? Ze moeten wel kunnen leven. In de meest brede zin des woords. En als kinderen dan op buitenlocaties ergens geplaatst worden, heeft niet onze voorkeur. Wij zien liever kleinschaligheid in de wijk, zodat je opgenomen wordt door de maatschappij in zo'n lokale wijk. En ook makkelijker aanpast in zo'n wijk.
2: Maar dat betekent 207, dat is het getal waar wat rondgaat. Ja. 207 mensen verdelen over meerdere locaties in Beverwijk. Dat heeft de voorkeur voor samen lokaal.
3: Wij zoeken naar, we willen minimaal voldoen aan het spreidingswet. Dus we willen daar ook niet enthousiast overheen gaan. We moeten voldoen aan iets, dat willen we ook invullen. Anders krijgen we daar allerlei consequenties op natuurlijk vanuit het Rijk. Maar dat willen wij dusdanig kleinschalig doen dat het past en zo min mogelijk overlast geeft. Een groot centrum waar 206 of 7 mensen geplaatst worden, dat vraagt sowieso een grootschalige opvang. Dat geeft ook het gevoel dat zo'n groep die bij elkaar is en je hebt geen invloed op welke groepen daar komen. Iedereen wil graag de kindertjes en de moeders die daar vredig samenwonen, maar we hebben natuurlijk geen enkele invloed op wie daar komt. Die gaan met elkaar in een groot centrum. Misschien dat het lastiger te accepteren is voor een wijk.
2: Er is een flikkerplan, hè, van het COA.
3: Ja.
2: Zijn jullie daarvan op de hoogte als oppositiepartij?
3: Nee, ik heb het nog niet gezien.
2: Nee?
3: Wij zijn dus ontzettend nieuwsgierig naar die business case. Dus daarom hebben we ook gevraagd naar kom erop, laat ons zien. Neem ons mee in die reis. Wat is er nu anders? Wat houdt het vlekkenplan in? Waarom zien wij het op één moment als niet verantwoord en nu wel? Dus we zijn ontzettend benieuwd.
2: BFX staat onder de zorg van curatelen van Den Haag. BFX schoot niet op.
3: Nee.
2: En was een van de eerste 10 die de druk ging voelen vanuit Den Haag.
3: Ja.
2: Voelt een oppositiepartij die druk ook?
3: Ja, als raad voel je de druk. We zijn allemaal raadsleden, laat dat voorop stellen. We zijn allemaal collega's die het beste willen voor onze inwoners, maar ook voor onze ondernemers en verenigingen. En natuurlijk legt de verantwoordelijkheid, wij zijn geen regerende partij. Maar het is zeker aan ons ook dat wij onze controlerende taak als raad willen uitvoeren.
2: Ja.
3: Dus als wij een opgave hebben om te voldoen, dan willen wij daar natuurlijk heel scherp op zijn.
2: Ja. Wat verwacht je in proces de komende tijd?
3: Ja, ik verwacht over een week is 1 oktober. Dan moeten we eigenlijk iets inleveren. Ik verwacht zeer spoedig uitkomsten van onze vragen. Dus antwoorden op onze vragen volledig. En ik heb niet de indruk dat we voor 1 oktober een kant-en-klaar plan gaan inleveren in Den Haag.
2: Nee, dus de druk wordt alleen maar opgevoerd.
3: Ja, ik ben bang dat dat gaat gebeuren. Ja,
2: ja, en dan wordt er voor BFX gekozen.
3: Ja, en dan ben je de regie kwijt.
2: Ja.
3: Dus ja, ik hoop echt dat we heel snel met een alternatief kunnen komen. Of dat we invulling kunnen geven aan de vragen die we hebben, zodat het toch acceptabel wordt. Ik ben erg benieuwd.
2: Oké. Maar Ries, we gaan afronden.
3: Ja.
2: We kennen elkaar al wat langer.
3: Ja, zeker.
2: En we kennen zeker 30 jaar. Brandweervrijwilliger geweest.
3: Ja.
2: Nog steeds trouwens in officier van dienstfunctie. Ja. Je bent ondernemer, je bent fractievoorzitter. Je bent babs, je traint voor de marathon.
3: En toch tijd om hier te zijn.
2: Ook dat. Al is het maar een uitzending van 15 minuten. Ja. Hoe plooi je dit in je agenda?
3: Ja, wij zijn thuis een ondernemend gezin. Het klinkt heel veel, maar ik heb heel veel vrijheid. Ik heb een eigen zaak in veiligheidsopleidingen. Dat is een beetje mijn roots natuurlijk ook. Ik heb daar veel vrijheid in. En de officier van dienstfunctie is een piketfunctie. Mm-hmm. Dus op het moment dat het alarm gaat, dan is hij voor mij. En dat is meestal bij wat grootschaliger of complexere incidenten. Dus dat laat zich lastig plannen. Maar ik vind die ruimte. Nou, politiek weet ik gewoon, dat is zeker 2 avonden in de week. En ik doe nog wat randzaken binnen die politieke arena als voorzitter van commissies, et cetera. Het heeft allemaal interesse. Ik ben altijd bezig met hele leuke dingen. En dat scheelt ontzettend. Ja. En die marathon die komt er vanzelf wel.
2: Goed zo. Hardlopen doe je vanzelf ook wel.
3: Ja,
2: ja. Ik ga je heel veel succes wensen de komende tijd. En we gaan elkaar zeker tegenkomen de komende 4 jaar.
3: Dankjewel.
2: Heel veel succes.
3: Dankjewel.
2: Dit was Eimond Kiest, het politieke programma van Eimond 360. Dank voor het luisteren, dank voor het kijken.
1: Eimond 360.

0: Een van de meest gevoelige platen uit 2005. Katie Melua met 9 Million Bicycles.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Hoe vaak krijgen inwoners de kans om mee te beslissen over een kunstwerk in de openbare ruimte? In Velsen-Noord en in Beverwijk grepen zo'n 40 inwoners die kans met beide handen aan. Ze bogen zich over de vraag welk verhaal de nieuwe onderdoorgang van de Velser Traverse moest vertellen. De uitkomst daarvan is vanaf vandaag voor iedereen te zien. Er werd gekozen voor een uitgebreid participatieproces. Bewoners mochten niet alleen reageren op ontwerpen, maar ook meedenken over de uitgangspunten. Bij het ontwerpen van de binnenkant van de tunnel was niet alleen het uiterlijk van het kunstwerk belangrijk, maar ook de veiligheid. Vandaag wordt het kunstwerk officieel onthuld, tegelijk met de officiële opening van de tunnel. In 2025 zijn er meer dan 7800 mensen overleden doordat ze per ongeluk vielen, struikelden of uitgleden. Een zogeheten accidentele val. Dat zijn er 480 meer dan in 2024. Vallen is daarmee de meest voorkomende oorzaak van zogenoemd niet natuurlijk overlijden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een analyse van doodsoorzaken. Overlijden door een accidentele val gebeurt als iemand per ongeluk valt, struikelt of uitglijdt en daardoor binnen 30 dagen overlijdt. Een dodelijke val met een vervoermiddel zoals een scootmobiel of fiets telt hierbij niet mee. Dat wordt namelijk geregistreerd als vervoersongeval. In en om het huis vallen is een oorzaak. Daar is vaak een oorzaak voor. Valongelukken in de winter door gladheid is vaker de oorzaak. Op de eerste plaats staan valongelukken in zorginstellingen. Wat op zijn zachtst gezegd een zorgelijke ontwikkeling is. De vakgroep orthopedie van de medische kliniek Velsen verzorgt op dinsdag 3 november aanstaande een voorlichtingsbijeenkomst voor artrose. Het is slijtage van de heup, de knie en de schouder. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die meer willen weten over artrose, gewrichtsprotheses en de behandelingsmogelijkheden in de kliniek. De presentatie wordt verzorgd door 5 orthopedische chirurgen met uiteraard ruime mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden is echter wel verplicht. Voor vragen en aanmelden kunt u mailen naar www.aanmelden@mkvelsen.nl. Dan op zondag 11 oktober dan viert de bibliotheek Eimond Noord. Die viert dan samen met het Kennemer Theater. Het Centrum voor de Kunsten in Beverwijk en Kek. De 16e keer een kinderboekenweekfeest met diverse workshops en activiteiten. Een feest waar kinderen, hun ouders en opa's en oma's zich kunnen vermaken. Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek spot aan. Het kinderboekenweekfeest is een gratis toegankelijk festival en is van 1 uur 's middags tot 3 uur op zondag 11 oktober in het Kennemer Theater. Voor meer informatie naar kennemertheater.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Vanmiddag wordt het nog een keer zeer warm met 22 graden in het westen en 25 tot 27 graden in het oosten en zuiden van het land. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. In de loop van de middag gaat het in het zuidwesten regenen en vanavond bereidt de regen zich over het land uit. Morgen komen er landinwaarts buien voor en is het minder warm met zo'n 20 graden. Daarna krijgen we een rustige najaarsperiode waarbij de zon geregeld schijnt, maar waarbij we ook rekening moeten houden met mist. En tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

Dat was de titel en het kwam uit België en werd gezongen door Bel Perez uit 2005. Ze noemen dat wel eens een guilty pleasure. De volgende twee platen zijn het eigenlijk allebei. Ik vond ze erg leuk in 2005, omdat het zo heel anders was dan wat we normaal hoorden. We beginnen met, Iris Groetman. En die heeft het over een kleine krokodil. En daarna Axel F. met Crazy Frog.

0: Ja.
1: Crazy Frog met Axel F. Het is bijna tijd om het uur af te sluiten. Dat betekent dat ik nog twee platen voor je heb. Car Wash van Christina Aguilera met Missy Elliott. En The Wild Side of Life van Status Quo. Na het nieuws gaan we verder met deel 2 van deze aflevering van Eindeloos Eimond. Tot zo! Yeah.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur GoodLife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of GoodLife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos IJmond.
8: Eindeloos IJmond.

Bijna 1:04. Welkom terug bij deel 2 van Eindeloos IJmond op deze laatste dag van september. We hebben in 2 uur uiteraard veel nieuws uit de regio. Het bioscoopoverzicht, waar kun je naartoe volgende week, de komende week, de komende 7 dagen, als je naar een film wil. En voor de rest muziek uit 2005. Hij is nu weer volop in beeld op de televisie, Frans Bauer. En hij had ook in 2005 al hits. Hey!

0: bioscoopagenda.
1: Wat is er allemaal te zien in de bioscopen hier in de Eimond de komende week, de komende 7 dagen? Laten we beginnen in Beverwijk. Daar kun je naar de Hunger Games Marathon. Ja, zeker. En dat is aanstaande... Nee, niet aan, ja, aanstaande, het is niet aanstaande zaterdag. 14 november, dus schrijf hem alvast op. De complete Hunger Games saga op het grote doek. Alle 5e films opnieuw en duik terug in de wereld van Panem. Herbeleef de iconische momenten. Ontmoet je favoriete personages en beleef de strijd van de 12 districten van begin tot eind. En dat allemaal als voorbereiding op het volgende hoofdstuk, The Hunger Games. The Sunrise on the Reaping, die vanaf 19 november in de bioscoop is. We krijgen vanaf 10 uur 's ochtends The Hunger Games. 12:30, een lunchpauze op eigen gelegenheid. 12:50, The Hunger Games Catching Fire. Dan is er een korte pauze van een kwartiertje. Dan krijgen we Hunger Games Mockingjay Part 1. Dan krijgen we weer een pauze, een dinerpauze, ook weer op eigen gelegenheid. Dan krijgen we om 7:10 The Hunger Games Mockingjay Part 2. En tenslotte, na een korte pauze, om 9:50 The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes. Als je er zin in hebt, nou, dan moet je er zeker heen gaan. En je kunt alvast reserveren. Er zijn al plekken gereserveerd. En het kost je €40 voor alle films. Goed, gaan wij verder met de volgende. En dat is Queen in Budapest. Op 27 juli, even de muziek wat zachter. Op 27 juli 1986 gaf Queen het grootste stadionconcert ooit in het Népstadion in Budapest voor nog zo'n 80.000 uitzinnige fans. Dat concert maakte deel uit van de Magic Tour, wat de allerlaatste tournee van de band was met leadzanger Freddie Mercury. Nu is deze concertfilm prachtig opnieuw gescand en remastered in 4K samen met dynamische nieuwe audio mix. Veel van Queen's favoriete nummers. Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, I Want to Break Free, We Are the Champions en nog veel meer. Op 8 oktober aanstaande in Cineworld in Beverwijk. En dan komen we bij Verity. Het is een meeslepende psychologische thriller. Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover volgt de beroemde auteur Verity Crawford, gespeeld door Anne Hathaway, en Lowen Ashley, gespeeld door Dakota Johnson. Een noodlijdende schrijfster in dit geval natuurlijk, die tijdelijk naar het afgelegen landhuis van de Crawfords verhuist om daar als ghostwriter voor Verity te werken. Wanneer Lowen iets ontdekt dat sterk doet denken aan Verity's huiveringwekkende autobiografie, wordt ze opgeschrikt door de verontrustende onthullingen over Verity's echtgenoot Jeremy. Een rol van Josh Hartnett. Tegelijk vervaagt steeds meer het onderscheid tussen fictie en realiteit. Manipulatie, aantrekkingskracht, kans en obsessie. Een zeer goede, dramatische, mysterische, romantische, maar ook thriller. Dan komen we bij Digger. Ik heb gisteren een voorstukje mogen zien van Digger, waar Tom Cruise de hoofdrol speelt. En die is ouder gemaakt dan hij is. Normaal gesproken is het altijd een knappe vent van pakweg tussen de 40 en de 50. Maar nu is hij ouder gemaakt. Alejandro Iñárritu, die heeft een Oscar gewonnen, is een filmmaker. Die komt dus met Digger, met Tom Cruise in de titelrol. De machtigste man ter wereld onderneemt een ultieme poging om de wereld te redden voordat hij volledig zal worden vernietigd door de ramp die hij zelf heeft ontketend. Cruise speelt de titelrol naast Riz Ahmed, ook Oscar-winnaar. John Goodman, die doet ook mee. En de voor een Oscar genomineerde Sandra Hüller. Nou, dat betekent dus dat er een sterrencast is voor Digger. Voorstukje gezien, moet zeggen, het is een aanrader. Dan komen we bij Sense and Sensibility. En Sense and Sensibility is natuurlijk een roman van Jane Austen. Een verrukkelijke en geestige en zeer herkenbaar verhaal over liefde. De band tussen twee zussen met in de hoofdrol Daisy Edgar Jones en Esme Creed Miles. En als je hem wil zien, die gaat over een tijdje in première. Dan komen we bij de Corso bioscoop in Castricum. En daar wil ik graag even de aandacht vestigen op de film Pressure. Ik heb hem gisteren gezien. En tjongejonge, wat was ik onder de indruk. Want wat een fantastische film is het. Terwijl het lot van de vrije wereld op het spel staat, probeert de Britse meteoroloog kapitein James Stagg, gespeeld door Andrew Scott, de geallieerde onder aanvoering van de Amerikaanse generaal Eisenhower, een rol van Brendan Fraser, te overtuigen dat D-Day moet aangepast worden. Een haast onmogelijke keuze, wetende dat een verkeerde strategie het verlies van de volledige oorlog zou betekenen. Hij is nog te zien op 1 oktober om 8 uur, om 3 oktober, dat is op zaterdag om 8 uur, en op zondag 4 oktober om 19:30. Het is absoluut een aanrader. En het mooie van deze film is ook dat het een waar gebeurd verhaal is. En het is dus geschiedkundig ook nog eens een keer leuk. Ten slotte Human Nature in het Haventheater in Velsen. Sophie, die besluit een tocht van 500 kilometer te maken door het Arctische gebied van Noorwegen. En dat zijn prachtige beelden zijn daar te zien in deze film. Het is de ultieme hikingfilm volgens The Guardian. En tot zover een filmoverzicht voor deze week.

Deze is dan wel wat minder, maar ik moet zeggen, ik was wel fan van Britney Spears in die tijd. Dat had natuurlijk ook te maken met de tegenstand die ze links en rechts kreeg. En dit is Raccoon. Met misschien wel de beste zanger van Nederland. Het nummer heet Love You More.

0: The Song For You. Direct, samen met Vibi Suryadi. Ook zo'n onmogelijke combinatie, maar toch fantastisch om weer eens te horen.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Hoe vaak krijgen inwoners de kans om mee te beslissen over een kunstwerk in de openbare ruimte? In Velsen-Noord en Beverwijk grepen zo'n 40 inwoners die kans met beide handen aan. Ze bogen zich over de vraag welk verhaal de nieuwe onderdoorgang van de Velser Traverse moest vertellen. De uitkomst daarvan is vanaf vandaag voor iedereen te zien. Er werd gekozen voor een uitgebreid participatieproces. Bewoners mochten niet alleen reageren op ontwerpen, maar ook meedenken over de uitgangspunten. Bij het ontwerpen van de binnenkant van de tunnel was het niet alleen het uiterlijk van het kunstwerk van belang, maar ook de veiligheid. Vandaag wordt het kunstwerk officieel onthuld, tegelijkertijd met de officiële opening van de tunnel. In 2025 zijn meer dan 7800 mensen overleden doordat ze per ongeluk vielen, struikelden of uitgleden. En dat noemen we dan een zogeheten accidentele val. Dit zijn er 480 meer dan in 2024. En vallen is daarmee de meest voorkomende oorzaak van zogenoemd niet-natuurlijk overlijden. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een analyse van doodsoorzaken. Overlijden door een accidentele val gebeurt als iemand per ongeluk valt, struikelt of uitglijdt en daardoor binnen 30 dagen overlijdt. Een dodelijke val met een vervoermiddel, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of een fiets, die tellen hierbij niet mee. Dat wordt geregistreerd als vervoersongeval. In en om het huis vallen is vaak een oorzaak. Valongelukken in de winter door gladheid is vaker de oorzaak dan thuis. Op de eerste plaats staan valongelukken in zorginstellingen. Wat op zijn zacht gezegd natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling is. De vakgroep orthopedie van Medische Kliniek Velsen verzorgt op dinsdag 3 november aanstaande een voorlichtingsbijeenkomst over artrose. Artrose, dat is slijtage van bijvoorbeeld de heup, de knie of de schouder. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die meer willen weten over artrose, gewrichtsprotheses en de behandelingsmogelijkheden in de kliniek. De presentatie wordt verzorgd door 5 orthopedisch chirurgen met uiteraard ruime mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden is verplicht en dat kunt u doen door te mailen naar aanmelden@mkvelsen.nl. Op zondag 11 oktober viert Bibliotheek Eimond Noord samen met het Kennemer Theater, de KEK en het Centrum voor de Kunsten in Beverwijk alweer voor de 16e keer een spetterend kinderboekenweekfeest met diverse workshops en activiteiten. Een kinderboekenweekfeest, dat is een mooi woord voor woordfeuten onder andere. Maar het is ook leuk om naartoe te gaan. Niet alleen kinderen, maar ook ouders, opa's en oma's kunnen zich daar vermaken. Dit jaar is het thema de Kinderboekenweek. Spot aan! Het Kinderboekenweekfeest is een gratis toegankelijk festival van 1 tot 3 uur op zondagmiddag 11 oktober aanstaande in het Kennemer Theater. Voor meer informatie ga naar de website van het Kennemer Theater en dat is kennemertheater.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Vanmiddag wordt het nog een keer zeer warm met zo'n 22 graden hier in het westen en misschien wel 25, 27 graden in het oosten en zuiden van het land. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. In de loop van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. Vanavond breidt de regen zich over het hele land uit. En morgen komen er landinwaarts buien voor en is het wel minder warm met zo'n 20 graden. Daarna krijgen we met een rustige najaarsperiode te maken waarbij de zon geregeld schijnt, maar waarbij we ook rekening moeten houden met mist. Jawel.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: 2005. Brain Power en Pascal Jacobsen, die we natuurlijk kennen van Bluff. Zij werkten samen voor Even Stil. En de muziek kwam voor een heel groot deel uit de elektronica-doos van de producer. Goed, het is tijd om de top 3 van 2005 aan jullie te laten horen. Op nummer 3 vinden we All Because of You van U2. Op nummer 2 1001 Arabian Nights van Chips. En wat nummer 1 is, dat hou ik nog even geheim.
1: Nummer 3.

Het nummer heet One Thing en het is van Amiri of Mary. En dat is dat we altijd de nummers 3, 2 en 1 draaien van het jaar dat Rob Keese en Rina Haver hebben gekozen. Maar dit had ik echt wel over willen slaan. Ik was hem vergeten inmiddels en dat zal heel erg bewust geweest zijn. Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Eindeloos Eimond. Dat betekent dat ik de spullen ga inpakken en aanstaande vrijdag met Ruud Jans hier weer tussen 12 en 2 zit. Blijf echter wel luisteren naar Eimond 360 en kijk ook eens op de website voor het laatste nieuws. Website eimond360.nl. Bedankt voor het luisteren, fijne middag en graag tot de volgende keer. Dag, dag!

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
6: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen,

Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Samen Lokaal Beverwijk wil meerdere kleinschalige opvanglocaties verspreid over de stad in plaats van één groot asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg. Fractievoorzitter Maurice Meijer vraagt eerst duidelijkheid over veiligheid en leefbaarheid rond die locatie voordat verdere stappen worden gezet. In Velzen-Noord en Beverwijk bepaalden 40 inwoners het ontwerp van een kunstwerk in de nieuwe onderdoorgang van de Velzertraverse. Kunstenares Rosa Everts verwerkte lokale geschiedenis en natuur in een kleurrijk ontwerp dat vanaf vandaag te zien is. Het kunstwerk moet ook de veiligheid bevorderen. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: tijdelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten en morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Samen Lokaal Beverwijk wil meerdere kleinschalige opvanglocaties verspreid over de stad in plaats van één groot asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg. Fractievoorzitter Maurice Meijer vraagt eerst duidelijkheid over veiligheid en leefbaarheid rond die locatie voordat verdere stappen worden gezet. In Velzen-Noord en Beverwijk bepaalden 40 inwoners het ontwerp van een kunstwerk in de nieuwe onderdoorgang van de Velzertraverse. Kunstenares Rosa Everts verwerkte lokale geschiedenis en natuur in een kleurrijk ontwerp dat vanaf vandaag te zien is. Het kunstwerk moet ook de veiligheid bevorderen. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De bouw van 50 appartementen op de hoek van de Plantage en Warande in Beverwijk kan doorgaan. De Raad van State wees de meeste bezwaren van omwonenden af, behalve over parkeren. Het aantal parkeerplekken stijgt van 40 naar 59. De bouw start nog niet. Samen Lokaal Beverwijk wil meerdere kleinschalige opvanglocaties verspreid over de stad in plaats van één groot asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg. Fractievoorzitter Maurice Meijer vraagt eerst duidelijkheid over veiligheid en leefbaarheid rond die locatie voordat verdere stappen worden gezet. In Velzen-Noord en Beverwijk bepaalden 40 inwoners het ontwerp van een kunstwerk in de nieuwe onderdoorgang van de Velzertraverse. Kunstenares Rosa Everts verwerkte lokale geschiedenis en natuur in een kleurrijk ontwerp dat vanaf vandaag te zien is. Het kunstwerk moet ook de veiligheid bevorderen. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van 250 euro geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagmiddag ontstond brand in een installatiekast van het Kennemer Theater in Beverwijk. Medewerkers begonnen met blussen. De brandweer nam het rond 2:50 over en had het vuur snel onder controle. De rook was fors. Ventilatoren maakten het theater rookvrij. Samen Lokaal Beverwijk wil meerdere kleinschalige opvanglocaties verspreid over de stad in plaats van één groot asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg. Fractievoorzitter Maurice Meijer vraagt eerst duidelijkheid over veiligheid en leefbaarheid rond die locatie voordat verdere stappen worden gezet. In Velzen-Noord en Beverwijk bepaalden 40 inwoners het ontwerp van een kunstwerk in de nieuwe onderdoorgang van de Velzertraverse. Kunstenares Rosa Everts verwerkte lokale geschiedenis en natuur in een kleurrijk ontwerp dat vanaf vandaag te zien is. Het kunstwerk moet ook de veiligheid bevorderen. In Velzen, Beverwijk en Heemskerk maakten mensen met geheugenproblemen een boottocht ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag. Stichting Uitjezorg organiseerde de tocht over het Alkmaardermeer naar de Zaanse Schans. De dag bood muziek, een gezamenlijke maaltijd en vooral waardevol samen zijn. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. JA21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Eimond 360. Onvergetelijke songs. Gekoesterde herinneringen.

Nou, we gingen even diep de jaren 90 in de platenkast. Hoi, welkom, ik ben Ellie. En dit was Jamiroquai, Deeper Underground. Nou, we gaan nu nog wat dieper. En laatst vroeg er iemand op de radio van... wat zou jij van AHA willen horen? En ja, als ik dan zeg AHA, zeg ik als eerste Take On Me. Ik vind er is dan ook.

Er zijn mensen die hele vreemde dingen doen voor de liefde. Ik geef toe, ook ik heb wel eens rare dingen gedaan. Helemaal aan de andere kant van het land afgereisd om een 17e achter een DJ aan. Ja, het zat er al vroeg in. Ik ben mijn 18e begonnen trouwens met radio maken tussen haakjes. TCC was dan natuurlijk. En daarvoor hoorde je nog AHA en Take On Me. En dit is wat recenter, Three Doors Down. Dit is Kryptonite.

de Postman en Cocktail. En het is wel leuk. Ik was ooit in de 90s bij Racism Beat It in Halfweg. En daar traden ze op. En toen hebben ze dit nummer gespeeld. En dat ging dan halverwege van een R&B-versie naar een reggae-versie. Ja, en daar was ik wel zo weg van. Ik vond dat zo mooi gedaan. Yes. Waar ik ook wel... Waar je ook wel plezier mee doet, is Coldplay. Ik denk eens wat recenters. Dit is Paradise.

Een heerlijke van Carole King uit de jaren 70. En dit heette natuurlijk... Nou, gewoon It's Too Late. Dan nu gaan we lekker achterover zitten... bij het prachtige saxofoongeluid van Grover Washington Jr. En het zoetvergozen geluid van Bill Withers. Nou, mooier kan je het bijna niet aankondigen. Just the Two of Us uit de 80's.

Eimond 360. Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Aangezien ik niet alles uit mijn hoofd weet, zit ik hier met dat grote opzoekboek in mijn handen. Dit is uit de jaren 70, Tony Wilson. En dat nummer heet I Like Your Style. Dus kijk, ik ben er bijna. Mary Wilson, Preston Wilson, Tony Wilson. Ik dacht dat ik hem ook kende van een nummer van cover van Stevie Wonder, maar dat zal iemand anders geweest zijn. Als iemand het weet, @Ellie van Amstel op Twitter. Maar dit was zijn enige echte hit. Januari 77. I Like Your Style. En ik gooi nooit meer cijfers, maar hij kwam tot de 12e plaats. En je hoort hem nooit meer, terwijl... Ja, het was wel een dikke hit geweest. Grappig, hè? Daar hou ik van. Even kijken, wat heb ik hier nog meer in de aanbieding? Ik zit een beetje te twijfelen wat ik hierna zal draaien. Want ik heb volgens mij sterke stand de gelegenheid om wat Nederlands te draaien. Ja, we gaan ver terug in de tijd. Heb je er ook wel eens last van, 's morgens, als je naar je werk moet? Of als je als moeder zijn je kind zachtjes naar school moet duwen? Nou, daar gaat dit over. Het...

Perfect Day, een nummer van Lou Reed. In dit geval door een heleboel artiesten uitgevoerd. Volgens mij voor het goede doel. Iets van Red Nose Day of zo, volgens mij. In ieder geval een Engels initiatief. Dan gaan we nu even swingen met Black Legend. En die hebben een nummer van Barry White opgenomen. Dat heet You See the Trouble With Me. Don't Start Me.

0: Al Jarreau, een graag geziene gast op North Sea Jazz. Dit was een van zijn hits uit de jaren 80. En dat heette natuurlijk Roof Garden. Ja, zo natuurlijk is dat niet, maar voor mij wel in ieder geval. En meneer Sterkenstand zegt dat het uur alweer om is. Dus gauw nog even wat getallen er doorheen gooien. 74 en 75. Waar heeft het over? Over de Connells.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
5: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
4: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen... doe je gewoon via www.duinroos.nl.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

We zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts 1 ding zeker is. Popmuziek. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en we gaan er een uur even lekker tegenaan. Zoals dat vroeger wel eens gezegd werd op de radio. De parel van Hans Visser. We hebben het vat van Vincent vandaag ook weer. Jazeker. Een bijzondere live-opname, kortom, er is genoeg om lekker een uurtje naar de radio te blijven luisteren. Maar, zoals je dat voor ons gewend bent, beginnen wij staand.

Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Volgens mij was dat uit de musical Hair. En van de musical Hair naar een heel obscuur plaatje ergens uit de jaren 60. Het nummer is Baby, Why Did You Say Goodbye? Het nummer is van Casey Jones en The Governors en stond ooit op een B-kantje van een single. Obscuur plaatje dus.

Casey Jones and the Governors, Baby, Why Did You Say Goodbye? En voor Casey Jones and the Governors gaan we naar het Engeland uit de jaren 60 met de Dave Clark 5. Dave Clark heeft alles heel goed gedocumenteerd en alles goed bewaard. Dus er is nog heel veel terug te vinden over hem. En heel veel documentaires ook, heeft hij trouwens over zichzelf gemaakt. Hij vond zichzelf ook wel best goed, geloof ik ook. Maar sommige nummers die zijn ook echt wel heel goed. Zoals deze, Bits and Pieces.

The Golden Earring met Buddy Joe. Een van de, ja, vind ik wel betere nummers. Het is de hoogste tijd voor de Hans Visser parel. De parel van Hans Visser voor deze week. En dat is er eentje uit Den Haag. Komt van de Q65. Volgens mij was dit de eerste single van The Q, zoals ze ook wel genoemd werden. Hier is Jor de Victor. Deze week dus de parel van Hans Visser.

wat een verschrikkelijk mooi nummer is dat toch? Chasing Cars was dat van Snow Patrol. En dan gaan wij naar The Beatles. Ach ja, kleine overgang. Hè? Maar moet kunnen, het is tenslotte popcircuit. De achterkant van de single Yesterday heette Dizzy Miss Lizzy. En het was iets heel anders dan Yesterday.

Dreamer van Supertramp bij Popcircuit bij Rijk. Straks is het tijd voor het vat van Vincent. Maar eerst gaan we nog even snel naar The Move. The Move, een formatie waar later het Electric Light Orchestra uit is ontstaan. En volgens mij was dit nog met Roy Wood als zanger. The Fire Brigade is het in ieder geval.

0: ladies and gentlemen, it's time to roll out the barrel.
1: Het vat van Vincent.
0: Het vat van Vincent voor deze week. Ja. We gaan eens kijken wat er op 10 april in de geschiedenis allemaal gebeurd is. En dat heeft allemaal te maken met vandaag. Want het is vandaag dus 10 april. Althans, als deze uitzending voor het eerst wordt uitgezonden. Misschien wordt die ooit nog wel eens herhaald. Op 10 april 1605 was de kroning van paus Leo de XI. En dat was in Rome. In 1912 verlaat de Titanic de haven van Southampton in Engeland op 10 april. En in 1944 is er de eerste synthetische productie van quinine. In 1970 op 10 april zegt Paul McCartney dat hij uit de Beatles gaat. En in 1983 wint Henny Kuiper op 10 april de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Maar wij gaan terug naar een ander tijdstip. Namelijk in 1962 op 10 april zijn de Flintstones voor het eerst te zien op de Nederlandse televisie. De animatieserie speelt zich af in het stenen tijdperk met als hoofdpersonen Fred en Wilma en hun buren Barney en Betty. Het is nog altijd een hele populaire tekenfilmserie, maar in de jaren 60 wordt die dus gemaakt door de tekenfilmstudio Hanna-Barbera. Het merendeel van de karakters wordt bedacht door de bij deze studio werkzame Ed Benedict, die in 2006 overlijdt. En de kreet van de familie Flintstone, althans van Fred Flintstone, is natuurlijk de volgende. Hele generaties zijn daarmee opgegroeid. Daar hoort natuurlijk een plaat bij het vat van Vincent. En we hebben gevonden, uiteraard, hoe kan het ook anders, de B-52's met Meet the Flintstones.

The Stranglers en Golden Brown. Een favoriet van mijn vrouw, vandaar voor Irene deze gedraaid. Gaan wij naar de volgende Maisonette. Een one-hit wonder, maar wel een fantastisch mooie one-hit. Heartache Avenue. En daarna hebben we nog zo eentje. We kennen er allemaal wel. Alleen ze heeft maar één plaat gemaakt waar iedereen haar van herkent of herinnert. En dat is Lori Spee. En die drijven er gelijk achteraan. 2 one-hit wonders achter elkaar in popcircuit. Eerst dus de Maisonettes met Heartache Avenue. En daarna How Many Times van Lori Spee.

Laurie Spey, How Many Times. En daarvoor de Maisonettes en Heartache Avenue. En wij maken een hele makkelijke switch nu naar een van de vrolijke huppeltutjes uit de jaren 80. En dan heb ik het over Debbie Harry en Blondie. I'm Gonna Love You Too. Daar word je vrolijk van.

Eddie Hodges. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Hij doet van alles als je met de deur open doet. Blik op de klok wijst uit dat het weer tijd is voor de laatste plaat in deze aflevering van Popcircuit. We gaan eruit met Made of Orleans, of Orleans. Het is maar weer uit te spreken van Orchestral Maneuvers in the Dark. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met de bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
3: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
2: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Lina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
4: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
2: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
9: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, goedenavond. Het is weer woensdagavond. En dat betekent op Eimond 360 voorgrondmuziek. In voorgrondmuziek komt muziek van over de hele wereld langs. En de bedoeling daarvan is tweeërlei. In de eerste plaats komen tot verbinding tussen mensen van verschillende culturele achtergronden. Verbinding door muziek dus. En in de tweede plaats om Eimonders die van elders komen te laten beleven dat er via voorgrondmuziek op Eimond 360 ook belangstelling is voor hun cultuur. Welkom bij Voorgrondmuziek op Eimond 360. Ik begon deze aflevering van Voorgrondmuziek met Bab X, echte naam David Babin, Franse singer-songwriter en pianist. En we hoorden hem samen met twee andere Fransozen, André Mainville, zangvirtuoos, sketkunstenaar en slagwerker, en Thomas de Pourguéry, saxofonist, zanger en componist. In 2019 brachten zij het album Nougaro uit, een hommage aan Claude Nougaro, die in 2004 op 73-jarige leeftijd overleed. Claude Nougaro was een invloedrijke Franse zanger, dichter en tekstschrijver, vooral bekend om zijn muziek die chanson française, jazz en Latijns-Amerikaanse ritmes mengde. Hij wordt wel beschouwd als een van de meest originele stemmen binnen de Franse muziek van de 20e eeuw. Het lied dat ik liet horen is door hem geschreven en het heet Senon. En waartegen wordt dan nee gezegd? Nou, tegen onrecht, uitsluiting, onderdrukking en verkeerd gebruikte macht. Een relevant lied dus, zou ik zeggen. Zeker in de huidige politieke context in onze wereld. Daphné Kritaras is een Frans-Griekse zangeres. Ze werd in 1992 geboren in Parijs uit een Griekse vader en een Franse moeder. En ze groeide na het vroege overlijden van haar vader op in zowel Frankrijk als op de Griekse eilanden, althans één of twee daarvan. Haar muziek verbindt tradities uit het oostelijk Middellandse zeegebied, zoals rebetiko, dat je kunt omschrijven als Griekse blues, ladino-muziek, dat is Sefardisch-Joodse muziek, en melodieën uit de Anatolische, Balkan- en Ottomaanse cultuur. Ik ga het lied Cien Drachmas draaien. Die titel betekent letterlijk 100 drachmes. We weten nog wel, hè, dat was vroeger de Griekse munteenheid. En dat is een ladino-liefdeslied uit de jaren 30 van de vorige eeuw, afkomstig uit Salonika, het huidige Thessaloniki, waar ooit de grootste ladino-sprekende Joodse gemeenschap woonde. En de zanger nodigt zijn of haar geliefde uit om te vertrekken naar Palestina, om zo de misère van de antisemitische spanningen in Saloniki, of toen Salonika, te ontvluchten. En met die 100 drachmes zou dat vertrek naar een hoopvollere plek gefinancierd kunnen worden.

0: Frans-Griekse zangeres Daphne Kritaras met Cien Drachmas. De Belg Jelle den Turk is de frontman van de band Dirk, waarmee hij naar eigen zeggen de laatste jaren lekker veel herrie heeft gemaakt. Maar eigenlijk vindt hij zichzelf een geweldige softie. En die kant komt bij Dirk niet makkelijk naar buiten. Onder de naam Dressed Like Boys is hij songs gaan schrijven en een plaat gaan maken die helemaal van hem zijn, CQ is. Niet om er een egotrip van te maken, maar bij wijze van zelfonderzoek. Jelle den Turk zingt over de zoektocht naar zijn persoonlijke vrijheid, over zijn dierbaarste vrienden, zijn homoseksualiteit en zijn relatie. Maar hij gaat ook lelijke thema's als gaybashing niet uit de weg. Ik ga van hem draaien Stonewall Riots Forever. Een eerbetoon aan de Stonewall Riots van 1969 in New York. Een cruciaal moment in de LHBTQ+ geschiedenis dat het begin markeerde van de zogenoemde Pride-beweging. Het nummer is onderdeel van zijn debuutalbum die een jaar geleden werd uitgebracht. Dressed Like Boys.
1: Came down, but a brick wall opened up. We slow danced in shadows.

only threw dimes and cents to those with a street light.

Dressed Like Boys, Stonewall Riots Forever. De Indiaanse componist, producer en zanger Jakes Bejoy behaalde een master in Music Science and Technology aan Stanford University in Californië. Hij startte in de game soundtrack wereld en keerde in 2013 terug naar India om zich te focussen op filmmuziek. De Indiaanse zangeres Malabar Gopalan Nair Srekumar zong meer dan 2500 playbacknummers in 9 talen in. Voor alle duidelijkheid, in India is een playbackzangeres iemand die de zang opneemt voor filmsongs, zodat acteurs en actrices op het scherm kunnen lip-synchroniseren tijdens dans- en muziekscenes. Dat is een essentieel onderdeel van de Bollywood-industrie. Het volgende lied komt uit de vorig jaar verschenen film Tudarum. De muziek is van de genoemde Jakes Bejoy en de zang van de genoemde zangeres mevrouw Srekumar. Het lied heet Kan Mani Pouve. En dat is een liefdesballade waarin de liefde, of de geliefde moet ik zeggen, vergeleken wordt met een tere, delicate bloem. Jakes Bejoy en mevrouw.

0: Raymond 360.
1: En dit is Jamie Lydell met Multiply.

In 1973 geboren Engelse muzikus en soulzanger Jamie Lydell. Hij stond op zijn 16e al op het podium als voorprogramma van de band The Prodigy. Lydell staat bekend om nummers die hij maakt met zijn stem en zijn microfoon. Hij maakt daarbij zelf de percussie en de melodie door te werken als een beatboxende eenpersoonsband. Ik liet Multiply horen, een nummer uit 2005. Lekker uptempo en dan denk je dat is ook waarschijnlijk een heel vrolijk nummer. Nou, de tekst gaat daar niet over, over vrolijke dingen. Het gaat over emotionele uitputting, persoonlijke worsteling en het verlangen om te ontsnappen aan innerlijke duisternis. De Oekraïense zangeres van Krim-Tartaarse afkomst, Jamala, nam in 2016 namens de Oekraïne deel aan het Eurovisie Songfestival en won dat evenement met het lied 1944. Het nummer verwijst naar de deportatie van de Krim-Tartaren in mei 1944 door Stalin. Een tragedie waarbij ongeveer 240.000 mensen onder dwang werden afgevoerd naar Centraal-Azië. En dus weg van de Krim. Veel slachtoffers, waaronder Jamala's bedovergrootmoeder en haar kinderen, verloren hun leven tijdens deze vernietiging van hun gemeenschap. Hoewel Jamala benadrukte dat haar nummer geen politiek statement tegen Rusland was, erkende ze dat de parallellen met de gebeurtenissen in 2014... toen de annexatie van de Krim door Rusland plaatsvond, duidelijk waren. Rusland beschuldigde Jamala van politieke provocatie. Zij werd in 2023 zelfs vermeld op een Russische opsporingslijst wegens het verspreiden van zogenoemde valse informatie.

Ja, dit was zeker All Right. I Can't Hold Out van Eric Clapton van zijn tweede soloalbum 46 Ocean Boulevard. Dat in juli 1974, een stukje eerder, werd uitgebracht. David Garr fotografeerde voor de albumhoes het huis waarin Clapton tijdens de opnames woonde. 46 Ocean Boulevard. Inderdaad dus, dat adres in Golden Beach. Een foto die de voor- en achterkant van de hoes bestreek. Prachtig. Afgelopen weekend overigens vond het 7e Crossroads Guitar Festival in Austin, Texas plaats. Clapton lanceerde het festival oorspronkelijk in 1999 als benefietconcert voor zijn Crossroads Center op Antigua. Antigua is een eiland in de Caribische Zee en dat Crossroads Center is een non-profit kliniek voor de behandeling van drugs en alcoholverslaafden. Die Clapton, toen net ex-verslaafde, in 1998 had opgericht. Na enkele sporadische bijeenkomsten van dat festival in de loop der jaren is het Crossroads Festival uitgegroeid tot veel meer dan alleen een liefdadigheidsconcert. Het is een bedevaartsoord geworden voor gitaarfanaten, waar generaties muzikanten samenkomen. Afgelopen weekend viel daar weer een keur van gitaristen te zien en te horen. Ik noem er slechts enkele: John McLaughlin, Buddy Guy, Jimmy Vaughan, Suzanne Tedeschi, Joe Bonamassa, John Mayer en uiteraard Eric Clapton zelf. Basakurkan is een Turkse zangeres, componiste en tekstschrijver die de afgelopen jaren verschillende singles heeft uitgebracht. Ik laat van haar Sabun, Köpeyü Hayatlar horen, dat anderhalf jaar geleden werd uitgebracht. De titel betekent in het Nederlands vertaald: het leven is als een zeepbel. En daarmee wordt gesuggereerd dat het leven fragiel, vluchtig en vergankelijk is. Net als een zeepbel dus. De inhoud van het nummer en zijn korte duur versterken deze gedachten. Momenten zijn kostbaar, broos en vervliegen snel.

0: Turkse Basak Kürtskan met Sabun Köpüyü Hayatlar. Het leven is als een zeepbel. Anna Dantsev, ook bekend als de Bulgarian Voice from Finland, is een Fins-Bulgaarse zangeres en componiste, geboren in Finland, maar met Bulgaarse roots. Haar muzikale stijl is een fusie van Bulgaarse traditionele zang, Scandinavische jazz, blues en cinematografische wereldmuziek. Vaak met tot de verbeelding sprekende instrumentatie. Trombone, sousafoon, tuba, vibrafoon, drums en de Bulgaarse tupan drum. Haar band Dantsev Domain is een internationaal vijftal uit Helsinki met muzici uit Finland, Bulgarije, Portugal en de Verenigde Staten. Ik draai van haar, CQ Hen, een nummer van het album Say It uit 2020. Het album werd in dat jaar gekozen tot Fins Folk album van het jaar. Het lied dat zo dadelijk gaat klinken heet What Did the Mother Say? De tekst roept beelden op van traditie, vrouwelijke kracht en intergenerationele overdracht van kennis.
1: Hoppa, hoppala, maika mie kazala.
2: Hoppa, hoppala,
1: maika mie kazala.
2: Hoppa, hoppala,
1: maika mie kazala.
2: Hoppa, hoppala.

Ja, lekker nummer. Danschef Domain. What did the mother say? Fins-Bulgaarse muziekfusie. Ik sluit dit eerste uur af. Het eerste uur van Voorgrond Muziek, maar er volgt zo dadelijk dus nog een uur met Babasónicos, een Argentijnse rockband uit Buenos Aires. Ze zijn sinds 1991 actief en hebben inmiddels 14 studioalbums uitgebracht. Ze hebben ook een Latin Grammy op hun konto staan. Het nummer dat ik laat horen komt uit 2008. En dat heet Como Eran Las Cosas. De vertaling van die titel luidt Hoe het vroeger was. Het lied gaat over de menselijke worsteling in zowel relaties als in de maatschappij. Die wordt aangezwengeld door frustraties en verlangen naar ontsnapping uit de dynamiek van controle en sociale druk. Babasónicos uit Argentinië. Graag tot na het nieuws van 9 uur voor nog een uur voorgrondmuziek.

0: een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
6: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
5: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen, daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
5: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
9: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
10: Lubbers wonen en slapen.
9: Kijk je op lubberswonen.nl.
11: Je hebt ons gevonden.
4: Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
11: 360. Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, welkom in het tweede uur van Voorgrondmuziek. In Voorgrondmuziek komen verschillende muziekstijlen aan bod. Muziek die je niet vaak hoort op de radio. Van verschillende continenten en landen ook. En als je naar al die muziek luistert, blijken we op deze aardbol helemaal niet zoveel te verschillen. Want we vinden allemaal onszelf terug in muziek. En zelfs als we de gezongen woorden niet verstaan, kan muziek ons toch raken. Daarom zou ik zeggen, laat je raken door muziek en voel je verbonden met mensen uit ook andere windstreken en culturen. Dit is Voorgrondmuziek op Eimond 360. Ik begon dit tweede uur met Kubilai Kaya en Meral Polat. Zij vertegenwoordigen verschillende culturele tradities binnen de Turkse diaspora. En dat vind ik een interessant aspect van hun samenwerking. Kubilay Kaya is geboren en getogen in Nederland, maar zijn wortels liggen in Turkije. Hij is de zoon van Turkse ouders en groeide op in Bergen op Zoom. Hij was hip-hop producer en werkte jarenlang achter de schermen voor artiesten als Ali B en Yes R. Zijn album Daar Naartoe, dat vorig jaar verscheen, is een Nederlands-Turkse soundscape waarin hij reflecteert op zijn afkomst, op zijn vaderschap en zijn zoektocht naar zijn plek in de wereld. In samenwerking met Meral Polat, die Koerdisch-Turkse wortels heeft, bracht hij het nummer Yağmur Olsam uit, een moderne herinterpretatie van een klassiek Turks lied. In dit nummer staat dan ook op het album Daar Naartoe dat ik zojuist noemde, en ik draaide het als opener van dit tweede uur. Yağmur Olsam betekent als ik regen zou zijn. En het gaat over verlangen, gemis, passie en vluchtigheid. We gaan naar een andere interessante samenwerking, die tussen Pamat en Bernardo Sandoval. Pape Amat Ndiaye, oftewel Njai, artiestennaam Pamat, is een in Senegal geboren en in Frankrijk opgegroeide wereldmuzikant. Hij is sinds eind jaren 80 actief. Begon in de groep Exil, richtte vervolgens het duo Bourou op met Francine Thiesch en maakt sinds 2008 soloalbums in het Frans en in de Senegalese taal Wolof en in het Bourou, een zelfbedachte, emotioneel geladen vocale taal. De andere man in dit duo is Bernardo Sandoval, een Spaanse flamenco-gitarist en zanger. Zijn samenwerking met Pamat betekent een fusie dus van flamenco en Afrikaanse wereldmuziek. Hun album Sangre Animal uit 2021 werd live opgenomen in Toulouse en werd door critici omschreven als een oneindige bruiloft van vurige muziek en van vurige en vloeibare muziek, moet ik zeggen. Waarin de rusteloze geest van flamenco en de aardse ritmes van Afrika samenkomen. Van dat album is dit Inshallah Bou Eleke. De titel combineert het Arabische Inshallah, als God het wil, met het Wolof-woord Bou Eleke, wat zoveel betekent als dat wat verborgen is of dat wat zich aandient. Hier zijn Pamat en Bernardo Sandoval.

0: De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.
1: Okay, this one's for Gabby.

Ja, dit nummer zullen velen van jullie herkend hebben, want het was ook in Nederland een hit. Van die man met dat grote lichaam en die bijzondere naam Israel Kamaka Wiwole. Israel Kamaka Wiwole, vaak liefkozend Brother Is genoemd, was een Hawaïaanse zanger en muzikant met een bijzondere stem. Hij werd geboren in 1959 in Honolulu. Hij was inheems Hawaïaan. Zijn roots liggen namelijk op het eiland Niihau. En dat staat bekend als het meest traditionele Hawaïaanse eiland. Zelfs vandaag de dag is het grotendeels gesloten voor buitenstaanders. Is was voorvechter van de rechten voor Hawaïanen en ook voor de Hawaïaanse onafhankelijkheid. In de latere jaren van zijn leven werd hij gekweld door een ernstige vorm van obesitas. Hij woog uiteindelijk ruim 340 kilo en overleed aan de gevolgen daarvan in 1997 op slechts 38-jarige leeftijd. De Hawaïaanse staatsvlag hing half stok op de dag van zijn overlijden. Hij werd opgebaard in het Capitool van Honolulu, waar alleen al de eerste dag meer dan 10.000 mensen hun respect kwamen betuigen aan de overleden zanger. Ik draaide van hem het compilatienummer Somewhere Over the Rainbow, oorspronkelijk van Judy Garland. En dat is dus samengevoegd in dit lied van Is met What a Wonderful World van Louis Armstrong. Is nam het in 1988 overigens spontaan op tijdens een nachtelijke studiosessie. Het was een eenmalige take, puur en ongepolijst. Thees Ullmann is een Duitse singer-songwriter die bekend werd als frontman van de indieband Tomte, voordat hij een succesvolle solo-carrière begon. Het lied dat ik zo laat klinken heet Es brennt. Dat nummer is een metaforische ode aan vuur. Niet alleen letterlijk, maar ook als symbool voor passie, bescherming en transformatie. De zinnen van het lied roepen beelden op van een wereld waarin mensen gefascineerd zijn door destructie en verandering, maar de betekenis ervan niet begrijpen. Tegelijkertijd is er een beschermende figuur die het vuur gebruikt om gevaar af te keren, een beeld van liefde, zorg en strijd. Ullmanns teksten zijn vaak doordrenkt van subtiele kritiek op apathie en het gebrek aan actie in de samenleving. Mensen staren naar het vuur, maar doen niets, een metafoor voor passiviteit ten opzichte van problemen. Goed om ons ook in Nederland daarvan bewust te zijn en ons door Ullmann te laten inspireren en tijdig actie te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van het klimaat, als dat nodig is. En dat is het. Want es brennt.

Duitser Thees Oelman met S. Brent. Het volgende nummer is van Flomien, het duo Sarah en Ismaël en van Iguider. En dan rijst de vraag, wie zijn zij? Nou, Flomien is een DJ en producer uit Casablanca, Marokko dus. Hij verwerkt vaak traditionele Noord-Afrikaanse instrumenten in zijn elektronische muziek. Sarah Moussabik en Ismaël Moussali zijn net als Flomien Marokkaans en zij vormen een muzikaal duo dat zichzelf richt op het combineren van Amazigh folk met genres als jazz, afrobeat en soul. Amazigh folk is een muziekstijl die afkomstig is van de Amazigh volkeren. Dat zijn Berbers uit Noord-Afrika. Ook Iguider is een artiest die actief is binnen de hedendaagse Amazigh wereldmuziekscene. Het nummer dat ik van hen ga draaien en dat nu al klinkt, heet Makisalan. Dat gaat over liefde en verlangen.

Afgelopen donderdag was ik in het Utrechtse Tivoli Vredenburg, waar die avond de Amerikaanse Rhiannon Giddens optrad. Zij wordt ook in Nederland steeds meer ontdekt en volkomen terecht. Want zoals Pitchfork ooit zei, weinig artiesten zijn zo onbevreesd en zo hongerig in hun muzikale verkenningstocht. Een reis die ertoe heeft geleid dat de Amerikaanse NPR, National Public Radio, haar uitriep tot een van de 25 invloedrijkste vrouwelijke muzikanten van de 21ste eeuw. En dat de website American Songwriter haar omschreef als een van de belangrijkste muzikale geesten die momenteel op aarde rondlopen. En ik ben dat ze met die Amerikaanse website eens. Ik liet de titeltrack van haar nieuwe album, dat 2 weken geleden verscheen, horen. Hope is the Thing with Feathers. De tekst daarvan is een gedicht uit 1861 van Emily Dickinson, waarin hoop geschetst wordt als een veerkrachtige, standvastige vogel die in stilte in de menselijke ziel leeft. Dus de vogel is een metafoor voor de hoop. Rhiannon Giddens noemde de tekst in haar aankondiging, de tekst van het lied en van het gedicht, in haar aankondiging van het nummer tijdens haar concert in Utrecht, zeer actueel. Want hoop is het krachtigst en meest hoorbaar wanneer het leven het zwaarst is. En ik bedenk met haar dat dat momenteel voor de mensheid geldt. De onverzadigbaar nieuwsgierige Franse componist en gitarist Mathias Duplessis blijft zijn inspiratiebronnen diversificeren en samenwerken met artiesten uit vele tradities, waardoor hij de grenzen van genres opheft en een unieke stijl weet te creëren. In 2010 startte hij het project Violence of the World, waarin muzici uit India, Tunesië, China, Mongolië en Zweden samenwerken. Violence of the World brachten in 2024 hun 4e album uit, The Road With You. En binnen een soort muzikale roadmovie horen we allerlei muziekstijlen, waaronder pop, jazz. En die worden dan geïnjecteerd, als het ware, met traditionele geluiden. Ik draai de track Tao's Waltz. Daarin creëren de erhu, dat is een Chinese viool, de morinkur, een Mongoolse paardenhoofdviool, en de gitaar en wat menselijke klanken een filmische sfeer. De titel suggereert een verband tussen Oosterse filosofie, Taoïsme en het dansende ritme van de wals. De muziek balanceert tussen rust en dreiging, perfect passend bij de documentaire serie over China's complexe geschiedenis waarvoor het werd gemaakt.

Chaos Walls van de Fransman Matthias Duplessis samen met The Violence of the World. Susanna Farconi is een Hongaarse zangeres die al meer dan 15 jaar woonachtig is in Parijs. Ze zingt traditionele Hongaarse, Roma en Jiddische liederen, maar geeft daar een moderne twist aan met elementen van pop, rock en underground. Ze gebruikt niet de historische Hongaarse zangstijl, maar kiest bewust voor minimalistische, bijna trance-achtige zanglijnen. Zo ook op dit nummer, Fanny, dat we op de achtergrond al horen. Ze zei erover, Fanny is een zigeunerliedje dat altijd werkt. Het is een traditioneel lied dat helemaal gehusseld en opnieuw gearrangeerd werd voor en door mij. Fanny. Oh.

Eimond 360. De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, dat was Esmeralda van der Leeuw. Ja, ik zeg het eigenlijk niet helemaal goed. Dit was Caro Emerald. Maar Esmeralda van der Leeuw, die in 1981 werd geboren in Amsterdam, brak internationaal door als zangeres van het project dat Caro Emerald werd genoemd. En dat een mix van jazz, swing, pop en vintage Latin laat horen. En die muziek riep ook beelden op van film noir, cocktailbars en retro glamour. Maar sinds 2022 treedt ze ook solo op. Eerst onder de naam The Jordan. En tegenwoordig noemt zij zichzelf als solo-artieste kortweg Caro. En van die Caro, of dus van Esmeralda van der Leeuw als solo-artiest, verschijnt binnenkort een nieuw album. Maar voor nu vond ik het leuk om That Man van Caro Emerald nog eens te laten klinken. Want dat blijft immers een lekker nummer. El Balcon is een Latin Fusion ensemble uit het Canadese Montreal. Afgelopen week vonden daar de WK wielrennen plaats. Maar goed, het heeft helemaal niks te maken met El Balcon. De bandleden zijn gespecialiseerd in traditionele instrumenten zoals de djara.

El Balcon uit Montreal, Canada. Met Tierras Lejanas, Verre Landen. We gaan heel rustig richting de nacht in het goede gezelschap van Roy Borland. Roy Borland is een Spaanse pop, soul en jazz geïnspireerde singer-songwriter uit Madrid. Hij begon zijn carrière als straatzanger in Madrid, waarna hij meedeed aan de Spaanse versie van The Voice. In 2020 bracht hij zijn debuutalbum uit. En zijn meest recente album verscheen een jaar geleden. Consideram heet het. Het is volledig in het Spaans. Het bevat 10 nummers, waaronder de track Mundo Azul. En dat is inderdaad het nummer waarmee ik deze aflevering van Volgroep Muziek ga afsluiten. Mundo Azul betekent blauwe wereld. Ik las ergens dat dit kan duiden op een idealistische, vreedzame wereld zonder verdriet, waarin liefde centraal staat. Iets om van te dromen straks. Zo dadelijk dus Roy Borland. Ik wil je danken voor het luisteren. En ik zeg dag en graag tot volgende week.

0: eigentijds wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
4: Die opluchting hier was enorm. Bij de passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
3: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
5: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft al echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
3: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagmiddag ontstond brand in een installatiekast van het Kennemer Theater in Beverwijk. Medewerkers begonnen met blussen. De brandweer nam het rond 2:10 over en had het vuur snel onder controle. De rook was fors. Ventilatoren maakten het theater rookvrij. Samen Lokaal Beverwijk wil meerdere kleinschalige opvanglocaties verspreid over de stad in plaats van één groot asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg. Fractievoorzitter Maurice Meijer vraagt eerst duidelijkheid over veiligheid en leefbaarheid rond die locatie voordat verdere stappen worden gezet. De busbaan en onderdoorgang tussen Beverwijk en Velsen-Noord zijn woensdagmiddag officieel geopend bij PNR Wijkerpoort. De tunnel biedt fietsers en voetgangers een snellere en veiligere verbinding. Kunstwerk van Rosa Everts siert de wanden. Werkzaamheden zijn bijna afgerond. Woongroep De Meander in Beverwijk bestaat zaterdag precies 25 jaar. 10 vrienden met een verstandelijke beperking wonen er zelfstandig dankzij de woonvorm. Het huis werd in 1991 gebouwd door hun ouders, die wilden dat hun kinderen hier goed en lang konden wonen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagmiddag ontstond brand in een installatiekast van het Kennemer Theater in Beverwijk. Medewerkers begonnen met blussen. De brandweer nam het rond 2:10 over en had het vuur snel onder controle. De rook was fors. Ventilatoren maakten het theater rookvrij. Samen Lokaal Beverwijk wil meerdere kleinschalige opvanglocaties verspreid over de stad in plaats van één groot asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg. Fractievoorzitter Maurice Meijer vraagt eerst duidelijkheid over veiligheid en leefbaarheid rond die locatie voordat verdere stappen worden gezet. De busbaan en onderdoorgang tussen Beverwijk en Velsen-Noord zijn woensdagmiddag officieel geopend bij PNR Wijkerpoort. De tunnel biedt fietsers en voetgangers een snellere en veiligere verbinding. Kunstwerk van Rosa Everts siert de wanden. Werkzaamheden zijn bijna afgerond. Woongroep De Meander in Beverwijk bestaat zaterdag precies 25 jaar. 10 vrienden met een verstandelijke beperking wonen er zelfstandig dankzij de woonvorm. Het huis werd in 1991 gebouwd door hun ouders, die wilden dat hun kinderen hier goed en lang konden wonen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Woensdagmiddag ontstond brand in een installatiekast van het Kennemer Theater in Beverwijk. Medewerkers begonnen met blussen. De brandweer nam het rond 2:10 over en had het vuur snel onder controle. De rook was fors. Ventilatoren maakten het theater rookvrij. Samenlokaal Beverwijk wil meerdere kleinschalige opvanglocaties verspreid over de stad in plaats van één groot asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg. Fractievoorzitter Maurice Meijer vraagt eerst duidelijkheid over veiligheid en leefbaarheid rond die locatie voordat verdere stappen worden gezet. De busbaan en onderdoorgang tussen Beverwijk en Velsen-Noord zijn woensdagmiddag officieel geopend bij PNR Wijkerpoort. De tunnel biedt fietsers en voetgangers een snellere en veiligere verbinding. Kunstwerk van Rosa Everts siert de wanden. Werkzaamheden zijn bijna afgerond. Woongroep De Meander in Beverwijk bestaat zaterdag precies 25 jaar. 10 vrienden met een verstandelijke beperking wonen er zelfstandig dankzij de woonvorm. Het huis werd in 1991 gebouwd door hun ouders, die wilden dat hun kinderen hier goed en lang konden wonen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Angel Face.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog.